0: website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
1: Oostwest, meer bericht. Het is vandaag opnieuw buiig en onweerachtig in het westen. In de loop van de namiddag droger, maxima 12 graden. De rest van de week krijgen we helaas hetzelfde slechte weer.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Alt-West.
1: Nieuws. Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilion. Die melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk cerulide in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is de melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Je houdt het niet voor mogelijk. Het Federaal Voedselagentschap controleert. Je kan lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. Rijden onder invloed van ketamine wordt binnenkort officieel strafbaar. De Kamer heeft daarvoor het licht op groen gezet voor een wetsontwerp daarover. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar het wordt al maar vaker als drug gebruikt. Tot nu toe stond het nog niet officieel op de lijst van verboden middelen in het verkeer. En er moeten ook nog aangepaste speekseltesten komen om ketamine op te sporen. De hotels aan onze kusten tellen een pak minder boekingen tijdens het verlengde hemelvaartweekend in vergelijking met vorig jaar. 20% minder overnachtingen en dat heeft natuurlijk alles te maken met het weer. En nog door het slechte weer dit weekend worden opvallend veel tenten en terrasbranders verkocht. Omdat heel veel mensen deze periode communie- en lentefeestjes geven en de eerste festivalletjes ook stilaan van start gaan. Ook bij Eventa Rent hebben ze aanvragen die ze amper kunnen volgen, zegt de zaakvoerder daar. Er zou dan toch een norovirusuitbraak zijn op het cruiseschip in Bordeaux. Eerder schreven verschillende media dat de testresultaten negatief waren, maar de Franse autoriteiten spreken dat nu tegen. 1700 passagiers en werknemers moesten in quarantaine nadat één opvarende overleed en tientallen andere maag- en darmklachten kregen. Wie geen symptomen heeft, mag het schip nu wel af. Radio Het is vandaag opnieuw buig en onweerachtig in het westen. In de loop van de namiddag droger, maxima 12 graden. De rest van de week krijgen we helaas hetzelfde slechte weer.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De doorgang heeft een stevig duwtje in de rug gekregen van Rotary Tielt. De Tieltse voedselbank kreeg een cheque van maar liefst €10.000 overhandigd. Het is niet de eerste keer dat de sociale organisatie kan rekenen op steun van de serviceclub. En die steun is ook nodig. De voorzitter geeft nog mee dat Rotary Tielt op 31 mei samen met woonzorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke een belevingsdag rond dementie organiseert. Vanaf vandaag vinden er werken plaats in de Verbindingsstraat in Wielsbeke. In aanloop naar omvangrijke rioleringswerken in de Verbindingsstraat en de Grote Molstenstraat die na het bouwverlof beginnen, worden eerst nutsleidingen aangepast en verlegd. Zo vermijdt men conflicten met de toekomstige ligging van de rioolwaterinfrastructuur. In een eerste fase van de werken wordt in de Stationsstraat in Oost-Rozebeke en de Verbindingsstraat in Ooijem enkel richtingsverkeer ingesteld voor gemotoriseerd verkeer dat van de Stationsstraat richting de expressweg rijdt. De jaarlijkse streekmarkt in Ruiseleden krijgt een forse upgrade. Mede onder impuls van de landelijke gilde komen er op zaterdag 23 mei maar liefst 20 kramen met streekproducten op het marktplein van Ruiseleden. De voorbije jaren vond de eerder kleinschalige streekmarkt telkens plaats op de koer aan het portaal. Maar dit keer krijgt de gemeente voor het eerst de volle steun van de landelijke gilde. Wingene kan tevreden terugblikken op de zwerfvuilactie die in april plaatsvond. Ongeveer 150 inwoners, scholen, verenigingen en straatcomité's sloegen de handen in elkaar om straten, pleinen en bermen proper te maken. 15 gelukkigen kregen ook een waardebon. Samen ruimden ze meer dan 60% van het grondgebied van de gemeente op, dat voor de actie opnieuw was opgedeeld in 200 verschillende opruimvakjes. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Het is vandaag opnieuw buiig en onweerachtig in het westen. In de loop van de namiddag droger, maxima 12 graden. De rest van de week krijgen we helaas hetzelfde slechte weer.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilion. Die melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk cerulide in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is de melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Je houdt het niet voor mogelijk. Het Federaal Voedselagentschap controleert. Je kan lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. Rijden onder invloed van ketamine wordt binnenkort officieel strafbaar. De Kamer heeft daarvoor het licht op groen gezet voor een wetsontwerp daarover. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar het wordt al maar vaker als drug gebruikt. Tot nu toe stond het nog niet officieel op de lijst van verboden middelen in het verkeer. En er moeten ook nog aangepaste speekseltesten komen om ketamine op te sporen. De hotels aan onze kusten tellen een pak minder boekingen tijdens het verlengde hemelvaartweekend in vergelijking met vorig jaar. 20% minder overnachtingen en dat heeft natuurlijk alles te maken met het weer. En nog door het slechte weer dit weekend worden opvallend veel tenten en terrasbranders verkocht. Omdat heel veel mensen deze periode communie- en lentefeestjes geven en de eerste festivalletjes ook stilaan van start gaan. Ook bij Eventa Rent hebben ze aanvragen die ze amper kunnen volgen, zegt de zaakvoerder daar. Er zou dan toch een norovirusuitbraak zijn op het cruiseschip in Bordeaux. Eerder schreven verschillende media dat de testresultaten negatief waren, maar de Franse autoriteiten spreken dat nu tegen. 1700 passagiers en werknemers moesten in quarantaine en nadat één opvarende overleed en tientallen andere maag- en darmklachten kregen. Wie geen symptomen heeft, mag het schip nu wel af. Radio Het is vandaag opnieuw buiig en onweerachtig in het westen. In de loop van de namiddag droger, maxima 12 graden. De rest van de week krijgen we helaas hetzelfde slechte weer.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: even de microfoonstatief wat dichterbij getrokken, want het is tijd voor de teletijdmachine. Jouw dagelijkse duik in het voorpagina nieuws in de geschiedenis van de dag. In 1993 pleegt Patrick Hamers zelfmoord in zijn cel in Vorst. De bende Hamers pleegde gewelddadige overvallen op geldtransporten in de jaren 80. Patrick Hamers ontvoerde ook oud-premier Paul van den Boeynans. Hamers werd Le Grand Blond genoemd wegens zijn lichaamslengte, zijn blauwe ogen en zijn blonde haren. Heb je vragen rond zelfdoding? Neem dan contact op met de zelfmoordlijn op 1813. In 2008 maakt Justine Henin bekend te stoppen met tennissen. Ruim een jaar later deed ze alweer haar rentrée. 3 jaar later, in januari 2011, stopte ze opnieuw wegens een chronische kwetsuur aan haar elleboog. Ze heeft 7 Grand Slam toernooien op haar naam staan, waaronder 4 keer Roland Garros en een gouden medaille op de Olympische Spelen in Athene. In 2016 werd Justine Henin opgenomen in de Tennis Hall of Fame. In 1938 is Paul-Henri Spaak de eerste socialistische premier in ons land. In zijn loopbaan was hij 3 keer premier, onder meer in de regering in ballingschap in Londen, tijdens de Tweede Wereldoorlog en ook tijdens de koningskwestie over de niet gewenste terugkeer van Leopold III. Paul-Henri Spaak was een groot voorstander van een eengemaakt Europa. Tijdens zijn regeerperiode werd ook het vrouwenkiesrecht ingevoerd. Op 14 mei 1899 is de Nederlandse beroepsfotograaf David Kiek overleden. Zijn familienaam is in Nederland en ook in ons land een synoniem voor een foto nemen, een kiekje nemen. Hij werd vooral bekend door zijn groepsfoto's van studenten in een dakgoot of op een keukentrap of met gekke bekken van dichtbij. Hij werd daarvoor dikwijls midden in de nacht uit zijn bed gehaald. Vandaar dat hij het fotograferen vlug wou doen en soms ook wel onscherp. Een kiekje nemen dus. Vandaag 5 jaar geleden, in 2021, is de Canadese professor Lee Ross overleden. Hij was vooral bekend voor zijn onderzoek naar het vals bewustzijn. Dit is de neiging van mensen om te denken dat anderen dezelfde keuzes zullen maken als zijzelf. Mensen die dezelfde keuzes maken worden als normaal en verstandig aanzien, terwijl de kleinere groep die anders denkt ze eerder als negatief beoordelen. Het onderzoek van sociaal psycholoog Lee Ross toonde aan dat mensen geneigd zijn te overschatten hoe hangbaar hun eigen ideeën zijn en dat ze anderen die andere afwijkende opvattingen hebben sneller negatief beoordelen. Vandaag in 1948 roept Israël de onafhankelijkheid uit. Dat was op het moment dat het Britse mandaat over Palestina verliep. De onafhankelijkheidsverklaring was het sluitstuk van een proces dat eind 19e eeuw begon met het streven naar een eigen Joodse staat. De Amerikaanse president Truman erkende de nieuwe onafhankelijke staat Israël nog dezelfde dag, 14 mei 1948 dus. Op 15 mei 1948 viel buurland Egypte het nieuwe Israël aan. Ook de buurlanden Libanon, Syrië, Irak en Saoedi-Arabië keerden zich tegen Israël. Het was het begin van de Arabisch-Israëlische oorlog. Honderdduizenden Palestijnen sloegen op de vlucht of werden uit hun woonplaats verdreven. In 1998 overlijdt Frank Sinatra. The Voice, zoals hij ook werd genoemd, was de stem van onder meer My Way, Strangers in the Night en New York, New York. Zijn hele carrière werd hij beschuldigd van contacten met de maffia. Net 1 jaar geleden, op 15 mei 2025, schafte de regering De Wever de wet op de kernuitstap af. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine, zelfde uur.
1: De nacht van Oost-West.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De doorgang heeft een stevig duwtje in de rug gekregen van Rotary Tielt. De Tieltse voedselbank kreeg een cheque van maar liefst 10.000 euro overhandigd. Het is niet de eerste keer dat de sociale organisatie kan rekenen op steun van de serviceclub. En die steun is ook nodig. De voorzitter geeft nog mee dat Rotary Tielt op 31 mei samen met woonzorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke een belevingsdag rond dementie organiseert. Vanaf vandaag vinden er werken plaats in de Verbindingsstraat in Wielsbeke. In aanloop naar omvangrijke rioleringswerken in de Verbindingsstraat en de Grote Molstenstraat die na het bouwverlof beginnen, worden eerst nutsleidingen aangepast en verlegd. Zo vermijdt men conflicten met de toekomstige ligging van de rioolwaterinfrastructuur. In een eerste fase van de werken wordt in de Stationsstraat in Oost-Rozebeke en de Verbindingsstraat in Ooijem enkel richtingsverkeer ingesteld voor gemotoriseerd verkeer dat van de Stationsstraat richting de expressweg rijdt. De jaarlijkse streekmarkt in Ruisseleden krijgt een forse upgrade. Mede onder impuls van de landelijke gilde komen er op zaterdag 23 mei maar liefst 20 kramen met streekproducten op het marktplein van Ruisseleden. De voorbije jaren vond de eerder kleinschalige streekmarkt telkens plaats op de koer aan het portaal. Maar dit keer krijgt de gemeente voor het eerst de volle steun van de landelijke gilde. Wingene kan tevreden terugblikken op de zwerfvuilactie die in april plaatsvond. Ongeveer 150 inwoners, scholen, verenigingen en straatcomité's sloegen de handen in elkaar om straten, pleinen en bermen proper te maken. 15 gelukkigen kregen ook een waardebon. Samen ruimden ze meer dan 60% van het grondgebied van de gemeente op, dat voor de actie opnieuw was opgedeeld in 200 verschillende opruimvakjes. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Het is vandaag opnieuw buiig en onweerachtig in het westen. In de loop van de namiddag droger, maxima 12 graden. De rest van de week krijgen we helaas hetzelfde slechte weer.
3: De nacht van Oost-West.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goedemorgen, het is 7 uur.
2: Radio Oostwest.
3: Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilion. Die melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk ceruline in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is de melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Je houdt het niet voor mogelijk. Het Federaal Voedselagentschap controleert. Je kan lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. Rijden onder invloed van ketamine wordt binnenkort officieel strafbaar. De Kamer heeft daarvoor het licht op groen gezet voor een wetsontwerp daarover. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar het wordt al maar vaker als drug gebruikt. Tot nu toe stond het nog niet officieel op de lijst van verboden middelen in het verkeer. En er moeten ook nog aangepaste speekseltesten komen om ketamine op te sporen. De hotels aan onze kusten tellen een pak minder boekingen tijdens het verlengde hemelvaartweekend in vergelijking met vorig jaar. 20% minder overnachtingen en dat heeft natuurlijk alles te maken met het weer. En nog door het slechte weer dit weekend worden opvallend veel tenten en terrasbranders verkocht. Omdat heel veel mensen deze periode communie- en lentefeestjes geven en de eerste festivaletjes ook stilaan van start gaan. Ook bij Eventa Rent hebben ze aanvragen die ze amper kunnen volgen, zegt de zaakvoerder daar. Er zou dan toch een norovirusuitbraak zijn op het cruiseschip in Bordeaux. Eerder schreven verschillende media dat de testresultaten negatief waren, maar de Franse autoriteiten spreken dat nu tegen. 1700 passagiers en werknemers moesten in quarantaine en nadat één opvarende overleed en tientallen andere maag- en darmklachten kregen. Wie geen symptomen heeft, mag het schip nu wel af.
2: Radio
3: Het is vandaag opnieuw buig en onweerachtig in het westen. In de loop van de namiddag droger, maxima 12 graden. De rest van de week krijgen we helaas hetzelfde slechte weer.
1: De Wakkere Wekker.

0: leven met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. 056 60 21 79.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be.

0: nieuws.
1: Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilion. Die melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk ceruline in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is de melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Je houdt het niet voor mogelijk. Het Federaal Voedselagentschap controleert. Je kan lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. Rijden onder invloed van ketamine wordt binnenkort officieel strafbaar. De Kamer heeft daarvoor het licht op groen gezet voor een wetsontwerp daarover. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar het wordt al maar vaker als drug gebruikt. Tot nu toe stond het nog niet officieel op de lijst van verboden middelen in het verkeer. En er moeten ook nog aangepaste speekseltesten komen om ketamine op te sporen. De hotels aan onze kusten tellen een pak minder boekingen tijdens het verlengde hemelvaartweekend in vergelijking met vorig jaar. 20% minder overnachtingen en dat heeft natuurlijk alles te maken met het weer. En nog door het slechte weer dit weekend worden opvallend veel tenten en terrasbranders verkocht. Omdat heel veel mensen deze periode communie- en lentefeestjes geven en de eerste festivalletjes ook stilaan van start gaan. Ook bij Eventa Rent hebben ze aanvragen die ze amper kunnen volgen, zegt de zaakvoerder daar. Er zou dan toch een norovirusuitbraak zijn op het cruiseschip in Bordeaux. Eerder schreven verschillende media dat de testresultaten negatief waren, maar de Franse autoriteiten spreken dat nu tegen. 1700 passagiers en werknemers moesten in quarantaine nadat één opvarende overleed en tientallen andere maag- en darmklachten kregen. Wie geen symptomen heeft, mag het schip nu wel af. Radio Het is vandaag opnieuw buig en onweerachtig in het westen. In de loop van de namiddag droger, maxima 12 graden. De rest van de week krijgen we helaas hetzelfde slechte weer.
2: De Wakkere Wekker.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Jouw regio.
1: Jouw muziek.
2: Dit is Radio Oost-West.
3: Ik luister regionaal.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De doorgang heeft een stevig duwtje in de rug gekregen van Rotary Tielt. De Tieltse voedselbank kreeg een cheque van maar liefst 10.000 euro overhandigd. Het is niet de eerste keer dat de sociale organisatie kan rekenen op steun van de serviceclub. En die steun is ook nodig. De voorzitter geeft nog mee dat Rotary Tielt op 31 mei samen met woonzorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke een belevingsdag rond dementie organiseert. Vanaf vandaag vinden er werken plaats in de Verbindingsstraat in Wielsbeke. In aanloop naar omvangrijke rioleringswerken in de Verbindingsstraat en de Grote Molstenstraat die na het bouwverlof beginnen, worden eerst nutsleidingen aangepast en verlegd. Zo vermijdt men conflicten met de toekomstige ligging van de rioolwaterinfrastructuur. In een eerste fase van de werken wordt in de Stationsstraat in Oost-Rozebeke en de Verbindingsstraat in Ooijem enkel richtingsverkeer ingesteld voor gemotoriseerd verkeer dat van de Stationsstraat richting de expressweg rijdt. De jaarlijkse streekmarkt in Ruiseleden krijgt een forse upgrade. Mede onder impuls van de landelijke gilde komen er op zaterdag 23 mei maar liefst 20 kramen met streekproducten op het marktplein van Ruiseleden. De voorbije jaren vond de eerder kleinschalige streekmarkt telkens plaats op de koer aan het portaal. Maar dit keer krijgt de gemeente voor het eerst de volle steun van de landelijke gilde. Wingene kan tevreden terugblikken op de zwerfvuilactie die in april plaatsvond. Ongeveer 150 inwoners, scholen, verenigingen en straatcomité's sloegen de handen in elkaar om straten, pleinen en bermen proper te maken. 15 gelukkigen kregen ook een waardebon. Samen ruimden ze meer dan 60% van het grondgebied van de gemeente op, dat voor de actie opnieuw was opgedeeld in 200 verschillende opruimvakjes. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Het is vandaag opnieuw buiig en onweerachtig in het westen. In de loop van de namiddag droger, maxima 12 graden. De rest van de week krijgen we helaas hetzelfde slechte weer.

0: verband met bankzaken of verzekeringen? Dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. 056 60 21 79.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: bij Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De doorgang heeft een stevig duwtje in de rug gekregen van Rotary Tielt. De Tieltse voedselbank kreeg een cheque van maar liefst 10.000 euro overhandigd. Het is niet de eerste keer dat de sociale organisatie kan rekenen op steun van de serviceclub. En die steun is ook nodig. De voorzitter geeft nog mee dat Rotary Tielt op 31 mei samen met woonzorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke een belevingsdag rond dementie organiseert. Vanaf vandaag vinden er werken plaats in de Verbindingsstraat in Wielsbeke. In aanloop naar omvangrijke rioleringswerken in de Verbindingsstraat en de Grote Molstenstraat die na het bouwverlof beginnen, worden eerst nutsleidingen aangepast en verlegd. Zo vermijdt men conflicten met de toekomstige ligging van de rioolwaterinfrastructuur. In een eerste fase van de werken wordt in de Stationsstraat in Oost-Rozenbeke en de Verbindingsstraat in Ooijem enkel richtingsverkeer ingesteld voor gemotoriseerd verkeer dat van de Stationsstraat richting de expressweg rijdt. De jaarlijkse streekmarkt in Ruiseleden krijgt een forse upgrade. Mede onder impuls van de landelijke gilde komen er op zaterdag 23 mei maar liefst 20 kramen met streekproducten op het marktplein van Ruiseleden. De voorbije jaren vond de eerder kleinschalige streekmarkt telkens plaats op de koer aan het portaal. Maar dit keer krijgt de gemeente voor het eerst de volle steun van de landelijke gilde. Wingene kan tevreden terugblikken op de zwerfvuilactie die in april plaatsvond. Ongeveer 150 inwoners, scholen, verenigingen en straatcomité's sloegen de handen in elkaar om straten, pleinen en bermen proper te maken. 15 gelukkigen kregen ook een waardebon. Samen ruimden ze meer dan 60% van het grondgebied van de gemeente op, dat voor de actie opnieuw was opgedeeld in 200 verschillende opruimvakjes. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Het is vandaag opnieuw buig en onweerachtig in het westen. In de loop van de namiddag droger, maxima 12 graden. De rest van de week krijgen we helaas hetzelfde slechte weer.
0: Goedemorgen.

0: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
0: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Ik luister regionaal.
3: Radio Oost-West.
5: Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 9 uur.
1: De UGent wil via een versnelde procedure uit de laatste 5 problematische projecten met Israëlische partners stappen. Dat zegt rector Petra de Sutter na de raad van bestuur. Intussen wordt een gebouw van de UGent nog altijd bezet door pro-Palestijnse actievoerders. Ze eisen dat alle samenwerkingen worden stopgezet. De Sutter benadrukt dat de UGent enkel projecten stopt als de instellingen betrokken zijn bij schendingen van de mensenrechten. 3 leden stappen uit de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar, omdat de Israëlische dirigent Lavav Shanich een concert zal geven in Brussel. Dat schrijft de VRT. Shanich zorgde vorig jaar ook al voor veel ophef toen zijn optreden geschrapt werd op het Gent-festival, omdat hij zich niet genoeg zou uitspreken tegen de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar zegt nu dat hij wel welkom is in Brussel en dat pikken die leden dan weer niet. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1. Want nu is het vaak moeilijk werken. Zeker wanneer criminelen in verschillende Brusselse gemeenten feiten plegen. De Kamer heeft nu 2 wetsontwerpen van bevoegd minister Quentin goedgekeurd. En in Frankrijk pakt PSG opnieuw de titel, al voor de 5e keer op rij. Dat won gisteravond met 0-2 bij Lens. PSG heeft zo, met nog 1 speeldag te gaan, 9 punten meer dan Lens en werd dus automatisch kampioen. Op 30 mei speelt PSG nog wel de finale van de Champions League tegen Arsenal. Ook daar kunnen de Parijzenaars zichzelf opvolgen als winnaar. Vandaag opnieuw kans op buien en onweer. In het westen wordt het in de loop van de namiddag wel wat droger met af en toe wat zon, maar slechts 12 graden. De rest van deze verlengde week, voor sommigen toch, krijgen we helaas hetzelfde weer. Dicht, het ziet er niet echt goed uit.
0: Van Aalter
2: tot Waregem.
0: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
0: Oost-Westland.
2: Een blik op jouw regio.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant. Het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
4: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
5: via 0468 17 77 20.
4: 0468 17 77 20.
5: Heb jij een vraag voor ons?
4: Mail info@radiooostwest.be.
6: Radio Oost-West.
4: Lokaal en muzikaal.
5: Op elk moment.
4: Oost-Westland.

0: Kippenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Oost-Westland.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man van 53 uit Meulebeke heeft in de rechtbank van Brugge 15 maanden cel gekregen voor belaging. Amper een dag na zijn vorige veroordelingen begon de man zijn ex-vriendin al opnieuw te stalken. Aan de burgerlijke partij moet de man nu ook meer dan 4000 euro schadevergoeding betalen. Lucien de Smet, de medeoprichter van de gekende meubelzaak De Smet in Wakke, is overleden in het ziekenhuis van Waregem. Hij was 92. Samen met zijn broer sliep hij school in Wakke. Zijn vader startte ondertussen een schrijnwerkerij in ramen, deuren en meubelen. In 1958 startte hij de bouw van de winkel Meubelen De Smet. Ondertussen is de winkel en het bedrijf aan de vierde generatie toe. De uitvaartdienst vond gistermorgen plaats in het uitvaartcentrum De Smet. Een 70er uit Waregem heeft van de politierechter 15 dagen rijverbod gekregen omdat hij vluchtmisdrijf pleegde na een banaal ongeval. De man ontkende tegenover de politie dat hij gebotst was. De feiten dateren van 15 november vorig jaar. In Waregem reed de man een geparkeerd voertuig aan bij het achteruitrijden. Met zijn trekhaak duwde hij zelfs een gat in de nummerplaat van de aangereden wagen. De eigenaar vroeg hem om ter plaatse te blijven, maar de 70er stapte uit, raapte het dopje van zijn trekhaak op en stapte weer in zijn wagen en reed weg. Tegen de politie, die even later bij hem thuis aankwam, ontkende hij alles. De rechter veroordeelde hem nu tot een rijverbod van 15 dagen en een boete van 760 euro. De politie van de zone Mira waarschuwt voor bankkaartfraude door valse politieagenten. Het doet dat nadat de voorbije week zowel in Zwevegem als in Anzegem voor in totaal 21.700 euro op een fraudeleuze manier van de rekening van slachtoffers verdween. Telkens gaan de daders op dezelfde manier te werk. Meestal oudere en kwetsbare personen krijgen telefoon van iemand die zich als politieagent voordoet. Aan de andere kant van de lijn beweert de oproeper dat er verdachte verrichtingen op hun bankrekening zijn waargenomen of dat er een inbrakengolf in de buurt is en er kostbare goederen in gevaar zijn. Slachtoffers worden onder druk gezet om snel te handelen en worden gevraagd bankkaart, pincode en eventueel andere waardevolle goederen klaar te leggen. De politiezone roept daarom op oudere en kwetsbare personen actief te informeren en te waarschuwen voor deze vorm van fraude. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Het is vandaag opnieuw buig en onweerachtig in het westen. In de loop van de namiddag droger, maxima 12 graden. De rest van de week krijgen we helaas hetzelfde slechte weer.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooost.

0: microfoonstatief wat dichterbij getrokken, want het is tijd voor de teletijdmachine. Jouw dagelijkse duik in het voorpagina nieuws in de geschiedenis van de dag. In 1993 pleegt Patrick Hamers zelfmoord in zijn cel in Vorst. De bende Hamers pleegde gewelddadige overvallen op geldtransporten in de jaren 80. Patrick Hamers ontvoerde ook oud-premier Paul van den Boeijnans. Hamers werd Le Grand Blond genoemd wegens zijn lichaamslengte, zijn blauwe ogen en zijn blonde haren. Heb je vragen rond zelfdoding? Neem dan contact op met de zelfmoordlijn op 1813. In 2008 maakt Justine Henin bekend te stoppen met tennissen. Ruim een jaar later deed ze alweer haar rentrée. 3 jaar later, in januari 2011, stopte ze opnieuw wegens een chronische kwetsuur aan haar elleboog. Ze heeft 7 Grand Slam toernooien op haar naam staan, waaronder 4 keer Roland Garros en een gouden medaille op de Olympische Spelen in Athene. In 2016 werd Justine Henin opgenomen in de Tennis Hall of Fame. In 1938 is Paul-Henri Spaak de eerste socialistische premier in ons land. In zijn loopbaan was hij 3 keer premier, onder meer in de regering in ballingschap in Londen, tijdens de Tweede Wereldoorlog en ook tijdens de koningskwestie over de niet gewenste terugkeer van Leopold III. Paul-Henri Spaak was een groot voorstander van een eengemaakt Europa. Tijdens zijn regeerperiode werd ook het vrouwenkiesrecht ingevoerd. Op 14 mei 1899 is de Nederlandse beroepsfotograaf David Kiek overleden. Zijn familienaam is in Nederland en ook in ons land een synoniem voor een foto nemen, een kiekje nemen. Hij werd vooral bekend door zijn groepsfoto's van studenten in een dakgoot of op een keukentrap of met gekke bekken van dichtbij. Hij werd daarvoor dikwijls midden in de nacht uit zijn bed gehaald. Vandaar dat hij het fotograferen vlug wou doen en soms ook wel onscherp. Een kiekje nemen dus. Vandaag 5 jaar geleden, in 2021, is de Canadese professor Lee Ross overleden. Hij was vooral bekend voor zijn onderzoek naar het vals bewustzijn. Dit is de neiging van mensen om te denken dat anderen dezelfde keuzes zullen maken als zijzelf. Mensen die dezelfde keuzes maken worden als normaal en verstandig aanzien, terwijl de kleinere groep die anders denkt ze eerder als negatief beoordelen. Het onderzoek van sociaal psycholoog Lee Ross toonde aan dat mensen geneigd zijn te overschatten hoe hangbaar hun eigen ideeën zijn en dat ze anderen die andere afwijkende opvattingen hebben sneller negatief beoordelen. Vandaag in 1948 roept Israël de onafhankelijkheid uit. Dat was op het moment dat het Britse mandaat over Palestina verliep. De onafhankelijkheidsverklaring was het sluitstuk van een proces dat eind 19e eeuw begon met het streven naar een eigen Joodse staat. De Amerikaanse president Truman erkende de nieuwe onafhankelijke staat Israël nog dezelfde dag, 14 mei 1948 dus. Op 15 mei 1948 viel buurland Egypte het nieuwe Israël aan. Ook de buurlanden Libanon, Syrië, Irak en Saoedi-Arabië keerden zich tegen Israël. Het was het begin van de Arabisch-Israëlische oorlog. Honderdduizenden Palestijnen sloegen op de vlucht of werden uit hun woonplaats verdreven. In 1998 overlijdt Frank Sinatra. The Voice, zoals hij ook werd genoemd, was de stem van onder meer My Way, Strangers in the Night en New York, New York. Zijn hele carrière werd hij beschuldigd van contacten met de maffia. Net 1 jaar geleden, op 15 mei 2025, schafte de regering De Wever de wet op de kernuitstap af. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine, zelfde uur.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oostwest.
2: De UGent wil via een versnelde procedure uit de laatste 5 problematische projecten met Israëlische partners stappen. Dat zegt rector Petra de Sutter na de raad van bestuur. Intussen wordt een gebouw van de UGent nog altijd bezet door pro-Palestijnse actievoerders. Ze eisen dat alle samenwerkingen worden stopgezet. De Sutter benadrukt dat de UGent enkel projecten stopt als de instellingen betrokken zijn bij schendingen van de mensenrechten. 3 leden stappen uit de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar, omdat de Israëlische dirigent Lavav Shani een concert zal geven in Brussel. Dat schrijft de VRT. Shani zorgde vorig jaar ook al voor veel ophef toen zijn optreden geschrapt werd op het Gent-festival, omdat hij zich niet genoeg zou uitspreken tegen de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar zegt nu dat hij wel welkom is in Brussel en dat pikken die leden dan weer niet. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1. Want nu is het vaak moeilijk werken. Zeker wanneer criminelen in verschillende Brusselse gemeenten feiten plegen. De Kamer heeft nu 2 wetsontwerpen van bevoegd minister Quentin goedgekeurd. En in Frankrijk pakt PSG opnieuw de titel, al voor de 5e keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens. PSG heeft zo, met nog 1 speeldag te gaan, 9 punten meer dan Lens en werd dus automatisch kampioen. Op 30 mei speelt PSG nog wel de finale van de Champions League tegen Arsenal. Ook daar kunnen de Parijzenaars zichzelf opvolgen als winnaar. Radio Vandaag opnieuw kans buien en onweer. In het westen wordt het in de loop van de namiddag wel wat droger, met af en toe wat zon, maar slechts 12 graden. De rest van deze verlengde week, voor sommigen toch, krijgen we helaas hetzelfde weer. Dicht, het ziet er niet echt goed uit.
3: Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Dit is Radio Oost-West.
2: Ik luister.

0: 来。
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be. Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
3: En de regio Wilsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man van 53 uit Meulebeke heeft in de rechtbank van Brugge 15 maanden cel gekregen voor belaging. Amper een dag na zijn vorige veroordelingen begon de man zijn ex-vriendin al opnieuw te stalken. Aan de burgerlijke partij moet de man nu ook meer dan 4000 euro schadevergoeding betalen. Lucien de Smet, de medeoprichter van de gekende meubelzaak De Smet in Wakke, is overleden in het ziekenhuis van Waregem. Hij was 92. Samen met zijn broer sliep hij school in Wakke. Zijn vader startte ondertussen een schrijnwerkerij in ramen, deuren en meubelen. In 1958 startte hij de bouw van de winkel Meubelen De Smet. Ondertussen is de winkel en het bedrijf aan de vierde generatie toe. De uitvaartdienst vond gistermorgen plaats in het uitvaartcentrum De Smet. Een 70er uit Waregem heeft van de politierechter 15 dagen rijverbod gekregen omdat hij vluchtmisdrijf pleegde na een banaal ongeval. De man ontkende tegenover de politie dat hij gebotst was. De feiten dateren van 15 november vorig jaar. In Waregem reed de man een geparkeerd voertuig aan bij het achteruitrijden. Met zijn trekhaak duwde hij zelfs een gat in de nummerplaat van de aangereden wagen. De eigenaar vroeg hem om ter plaatse te blijven, maar de 70er stapte uit, raapte het dopje van zijn trekhaak op en stapte weer in zijn wagen en reed weg. Tegen de politie, die even later bij hem thuis aankwam, ontkende hij alles. De rechter veroordeelde hem nu tot een rijverbod van 15 dagen en een boete van 760 euro. De politie van de zone Mira waarschuwt voor bankkaartfraude door valse politieagenten. Het doet dat nadat de voorbije week zowel in Zwevegem als in Anzegem voor in totaal 21.700 euro op een fraudeleuze manier van de rekening van slachtoffers verdween. Telkens gaan de daders op dezelfde manier te werk. Meestal oudere en kwetsbare personen krijgen telefoon van iemand die zich als politieagent voordoet. Aan de andere kant van de lijn beweert de oproeper dat er verdachte verrichtingen op hun bankrekening zijn waargenomen of dat er een inbrakengolf in de buurt is en er kostbare goederen in gevaar zijn. Slachtoffers worden onder druk gezet om snel te handelen en worden gevraagd bankkaart, pincode en eventueel andere waardevolle goederen klaar te leggen. De politiezone roept daarom op oudere en kwetsbare personen actief te informeren en te waarschuwen voor deze vorm van fraude. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Het is vandaag opnieuw buiig en onweerachtig in het westen. In de loop van de namiddag droger, maxima 12 graden. De rest van de week krijgen we helaas hetzelfde slechte weer.
5: Radio Oost-West, ik luister regionaal.
6: Welkom bij Radio Oost-West.
7: Muziek bij de lunch.
8: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Dit is Radio Oost-West.

0: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een man van 53 uit Meulebeke heeft in de rechtbank van Brugge 15 maanden cel gekregen voor belaging. Amper een dag na zijn vorige veroordelingen begon de man zijn ex-vriendin al opnieuw te stalken. Aan de burgerlijke partij moet de man nu ook meer dan 4000 euro schadevergoeding betalen. Lucien de Smet, de medeoprichter van de gekende meubelzaak De Smet in Wakke, is overleden in het ziekenhuis van Waregem. Hij was 92. Samen met zijn broer sliep hij school in Wakke. Zijn vader startte ondertussen een schrijnwerkerij in ramen, deuren en meubelen. In 1958 startte hij de bouw van de winkel Meubelen De Smet. Ondertussen is de winkel en het bedrijf aan de vierde generatie toe. De uitvaartdienst vond gistermorgen plaats in het uitvaartcentrum De Smet. Een 70er uit Waregem heeft van de politierechter 15 dagen rijverbod gekregen omdat hij vluchtmisdrijf pleegde na een banaal ongeval. De man ontkende tegenover de politie dat hij gebotst was. De feiten dateren van 15 november vorig jaar. In Waregem reed de man een geparkeerd voertuig aan bij het achteruitrijden. Met zijn trekhaak duwde hij zelfs een gat in de nummerplaat van de aangereden wagen. De eigenaar vroeg hem om ter plaatse te blijven, maar de 70er stapte uit, raapte het dopje van zijn trekhaak op en stapte weer in zijn wagen en reed weg. Tegen de politie, die even later bij hem thuis aankwam, ontkende hij alles. De rechter veroordeelde hem nu tot een rijverbod van 15 dagen en een boete van 760 euro. De politie van de zone Mira waarschuwt voor bankkaartfraude door valse politieagenten. Het doet dat nadat de voorbije week zowel in Zwevegem als in Anzegem voor in totaal 21.700 euro op een fraudeleuze manier van de rekening van slachtoffers verdween. Telkens gaan de daders op dezelfde manier te werk. Meestal oudere en kwetsbare personen krijgen telefoon van iemand die zich als politieagent voordoet. Aan de andere kant van de lijn beweert de oproeper dat er verdachte verrichtingen op hun bankrekening zijn waargenomen of dat er een inbrakengolf in de buurt is en er kostbare goederen in gevaar zijn. Slachtoffers worden onder druk gezet om snel te handelen en worden gevraagd bankkaart, pincode en eventueel andere waardevolle goederen klaar te leggen. De politiezone roept daarom op oudere en kwetsbare personen actief te informeren en te waarschuwen voor deze vorm van fraude. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Het is vandaag opnieuw buig en onweerachtig in het westen. In de loop van de namiddag droger, maxima 12 graden. De rest van de week krijgen we helaas hetzelfde slechte weer.

0: Drinken doe je met verstand.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Goedemiddag, het is 1 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: In Frankrijk is een 37-jarige babysit aangeklaagd voor de verkrachting en aanranding van 19 kinderen op wie hij paste. De feiten vonden grotendeels plaats in de regio rond Rijssel. De man werd in 2020 al veroordeeld voor kindermisbruik en had eigenlijk een beroepsverbod. De grote drugskartels smijden steeds vaker de haven van Antwerpen en kiezen voor nieuwe routes om cocaïne Europa binnen te smokkelen aan de hand van snelle drugsbootjes. Nationaal drugscommissaris Inne van Wijmeers bevestigt dit en zegt inderdaad dat we dus toch scherp moeten blijven. Vooral dus ook bij sommige havens en bij sommige kustgemeenten waar die bootjes wel eens opduiken. Het merendeel van de 1700 passagiers die vastzaten aan boord van een cruiseschip dat wilde aanmeren in de Franse havenstad Bordeaux mag het schip verlaten. Tientallen mensen hadden maag- en darmklachten gekregen, maar het blijkt niet te gaan om een ernstig virus. Wie symptomen heeft, moest zich isoleren, maar voor de anderen wordt de quarantaine opgeheven. Nu, iets later bleek dan toch weer dat er sprake zou zijn van het norovirus. Niemand lijkt echt bezorgd en de informatie die naar buiten komt, ja, die is ook erg verwarrend, zodat niemand nog weet waar het nu in principe over gaat. De Kamer heeft het licht op groen gezet voor de fusie van 6 Brusselse politiezones. Vanaf 1 januari 2028 zal het hoofdstedelijk gewest nog 1 politiezone hebben. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Quentin is dit nog maar het begin. We willen het aantal politiezones in België zien dalen van 180 naar nog 60, zo zegt hij. En Netflix, het grootste streamingplatform ter wereld, rolt volgend jaar in ons land een abonnementsformule met advertenties uit. Eind 2022 lanceerde Netflix al in 12 landen goedkopere abonnementen met reclameboodschappen. Vanaf 2027 breidt de streamingdienst dat aanbod uit naar 15 bijkomende landen, waaronder ook ons land.
2: Radio
3: Ik had u graag een mooi weer voorspeld, maar het zit er niet in. Nog steeds kans op felle buien, veel wind ook en temperaturen rond 12 graden. Meer dan dat wordt het ook morgen niet. Het weekend wordt iets zachter.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.
3: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.
3: Gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man van 53 uit Meulebeke heeft in de rechtbank van Brugge 15 maanden cel gekregen voor belaging. Amper een dag na zijn vorige veroordelingen begon de man zijn ex-vriendin al opnieuw te stalken. Aan de burgerlijke partij moet de man nu ook meer dan 4000 euro schadevergoeding betalen. Lucien de Smet, de medeoprichter van de gekende meubelzaak De Smet in Wakke, is overleden in het ziekenhuis van Waregem. Hij was 92. Samen met zijn broer sliep hij school in Wakke. Zijn vader startte ondertussen een schrijnwerkerij in ramen, deuren en meubelen. In 1958 startte hij de bouw van de winkel Meubelen De Smet. Ondertussen is de winkel en het bedrijf aan de vierde generatie toe. De uitvaartdienst vond gistermorgen plaats in het uitvaartcentrum De Smet. Een 70er uit Waregem heeft van de politierechter 15 dagen rijverbod gekregen omdat hij vluchtmisdrijf pleegde na een banaal ongeval. De man ontkende tegenover de politie dat hij gebotst was. De feiten dateren van 15 november vorig jaar. In Waregem reed de man een geparkeerd voertuig aan bij het achteruitrijden. Met zijn trekhaak duwde hij zelfs een gat in de nummerplaat van de aangereden wagen. De eigenaar vroeg hem om ter plaatse te blijven, maar de 70er stapte uit, raapte het dopje van zijn trekhaak op en stapte weer in zijn wagen en reed weg. Tegen de politie, die even later bij hem thuis aankwam, ontkende hij alles. De rechter veroordeelde hem nu tot een rijverbod van 15 dagen en een boete van 760 euro. De politie van de zone Mira waarschuwt voor bankkaartfraude door valse politieagenten. Het doet dat nadat de voorbije week zowel in Zwevegem als in Anzegem voor in totaal 21.700 euro op een frauduleuze manier van de rekening van slachtoffers verdween. Telkens gaan de daders op dezelfde manier te werk. Meestal oudere en kwetsbare personen krijgen telefoon van iemand die zich als politieagent voordoet. Aan de andere kant van de lijn beweert de oproeper dat er verdachte verrichtingen op hun bankrekening zijn waargenomen of dat er een inbrakengolf in de buurt is en er kostbare goederen in gevaar zijn. Slachtoffers worden onder druk gezet om snel te handelen en worden gevraagd bankkaart, pincode en eventueel andere waardevolle goederen klaar te leggen. De politiezone roept daarom op oudere en kwetsbare personen actief te informeren en te waarschuwen voor deze vorm van fraude. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Wisselvallig met buien, kans op onweer in het westen, droog met zonnige periode, maxima 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig. Het wordt iets warmer met zondag 17 graden.
5: Radio Oost-West. De gezelligste in de regio.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakte iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs-Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs-Vijven. 056 60 21 79.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: de microfoonstatief wat dichterbij getrokken, want het is tijd voor de teletijdmachine. Jouw dagelijkse duik in het voorpagina nieuws in de geschiedenis van de dag. In 1993 pleegt Patrick Hamers zelfmoord in zijn cel in Vorst. De bende Hamers pleegde gewelddadige overvallen op geldtransporten in de jaren 80. Patrick Hamers ontvoerde ook oud-premier Paul van den Boeijnans. Hamers werd Le Grand Blond genoemd wegens zijn lichaamslengte, zijn blauwe ogen en zijn blonde haren. Heb je vragen rond zelfdoding? Neem dan contact op met de zelfmoordlijn op 1813. In 2008 maakt Justine Henin bekend te stoppen met tennissen. Ruim een jaar later deed ze alweer haar rentrée. 3 jaar later, in januari 2011, stopte ze opnieuw wegens een chronische kwetsuur aan haar elleboog. Ze heeft 7 Grand Slam toernooien op haar naam staan, waaronder 4 keer Roland Garros en een gouden medaille op de Olympische Spelen in Athene. In 2016 werd Justine Henin opgenomen in de Tennis Hall of Fame. In 1938 is Paul-Henri Spaak de eerste socialistische premier in ons land. In zijn loopbaan was hij 3 keer premier, onder meer in de regering in ballingschap in Londen, tijdens de Tweede Wereldoorlog en ook tijdens de koningskwestie over de niet gewenste terugkeer van Leopold III. Paul-Henri Spaak was een groot voorstander van een eengemaakt Europa. Tijdens zijn regeerperiode werd ook het vrouwenkiesrecht ingevoerd. Op 14 mei 1899 is de Nederlandse beroepsfotograaf David Kiek overleden. Zijn familienaam is in Nederland en ook in ons land een synoniem voor een foto nemen, een kiekje nemen. Hij werd vooral bekend door zijn groepsfoto's van studenten in een dakgoot of op een keukentrap of met gekke bekken van dichtbij. Hij werd daarvoor dikwijls midden in de nacht uit zijn bed gehaald. Vandaar dat hij het fotograferen vlug wou doen en soms ook wel onscherp. Een kiekje nemen dus. Vandaag 5 jaar geleden, in 2021, is de Canadese professor Lee Ross overleden. Hij was vooral bekend voor zijn onderzoek naar het vals bewustzijn. Dit is de neiging van mensen om te denken dat anderen dezelfde keuzes zullen maken als zijzelf. Mensen die dezelfde keuzes maken worden als normaal en verstandig aanzien, terwijl de kleinere groep die anders denkt ze eerder als negatief beoordelen. Het onderzoek van sociaal psycholoog Lee Ross toonde aan dat mensen geneigd zijn te overschatten hoe hangbaar hun eigen ideeën zijn en dat ze anderen die andere afwijkende opvattingen hebben sneller negatief beoordelen. Vandaag in 1948 roept Israël de onafhankelijkheid uit. Dat was op het moment dat het Britse mandaat over Palestina verliep. De onafhankelijkheidsverklaring was het sluitstuk van een proces dat eind 19e eeuw begon met het streven naar een eigen Joodse staat. De Amerikaanse president Truman erkende de nieuwe onafhankelijke staat Israël nog dezelfde dag, 14 mei 1948 dus. Op 15 mei 1948 viel buurland Egypte het nieuwe Israël aan. Ook de buurlanden Libanon, Syrië, Irak en Saoedi-Arabië keerden zich tegen Israël. Het was het begin van de Arabisch-Israëlische oorlog. Honderdduizenden Palestijnen sloegen op de vlucht of werden uit hun woonplaats verdreven. In 1998 overlijdt Frank Sinatra. The Voice, zoals hij ook werd genoemd, was de stem van onder meer My Way, Strangers in the Night en New York, New York. Zijn hele carrière werd hij beschuldigd van contacten met de maffia. Net een jaar geleden, op 15 mei 2025, schafte de regering De Wever de wet op de kernuitstap af. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine, zelfde uur.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Via 106.5 FM
2: en via 107.3 FM.
1: Radio Oost-West.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: Ik luister regionaal.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Noortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goedemiddag, het is 3:00.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: In Tiene is een man van 48 dood teruggevonden in zijn huis, zegt het parket van Leuven. Hoe de man overleden is onduidelijk. Het parket onderzoekt dat nog. Daar zeggen ze dat alle pistes open liggen. 1 op de 5 voedselvergiftigingen wordt thuis opgelopen, blijkt uit nieuwe cijfers van het Federaal Voedselagentschap. Het gaat dan om voedselvergiftigingen waarbij minstens 2 mensen ziek worden. Een aantal extra tips voor de communie of lentefeesten die gepland staan vind je op de website van het Voedselagentschap. Op de Heizel is de finale van de beker van België voetbal begonnen. De Brusselse clubs Union en Anderlecht staan tegenover elkaar. En ja, dat is toch wel een beetje een derby natuurlijk. Het zal er bijzonder spannend aan toegaan. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is afgelopen nacht opnieuw het doelwit geworden van een grote Russische luchtaanval. 1 iemand kwam daarbij om, 16 anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse autoriteiten werden 675 drones en 56 raketten afgevuurd. 23 drones en 15 raketten konden niet uit de lucht worden gehaald. De aanval trof 6 districten van de hoofdstad en 6 andere locaties in de regio. Verschillende gebouwen raakten beschadigd. De weersverwachting dan. Wisselvallig met buien en kans op onweer. In het westen droger met wat zon, maxima 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig. Het wordt iets warmer met zondag 17 graden. Maar echt mooi weer, absoluut niet.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Veel mooie muziek.

0: Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Luister regionaal.
0: Radio Oost-West. Oost-West.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man van 53 uit Meulebeke heeft in de rechtbank van Brugge 15 maanden cel gekregen voor belaging. Amper een dag na zijn vorige veroordelingen begon de man zijn ex-vriendin al opnieuw te stalken. Aan de burgerlijke partij moet de man nu ook meer dan 4000 euro schadevergoeding betalen. Lucien de Smet, de medeoprichter van de gekende meubelzaak De Smet in Wakke, is overleden in het ziekenhuis van Waregem. Hij was 92. Samen met zijn broer sliep hij school in Wakke. Zijn vader startte ondertussen een schrijnwerkerij in ramen, deuren en meubelen. In 1958 startte hij de bouw van de winkel Meubelen De Smet. Ondertussen is de winkel en het bedrijf aan de vierde generatie toe. De uitvaartdienst vond gistermorgen plaats in het uitvaartcentrum De Smet. Een 70er uit Waregem heeft van de politierechter 15 dagen rijverbod gekregen omdat hij vluchtmisdrijf pleegde na een banaal ongeval. De man ontkende tegenover de politie dat hij gebotst was. De feiten dateren van 15 november vorig jaar. In Waregem reed de man een geparkeerd voertuig aan bij het achteruitrijden. Met zijn trekhaak duwde hij zelfs een gat in de nummerplaat van de aangereden wagen. De eigenaar vroeg hem om ter plaatse te blijven, maar de 70er stapte uit, raapte het dopje van zijn trekhaak op en stapte weer in zijn wagen en reed weg. Tegen de politie, die even later bij hem thuis aankwam, ontkende hij alles. De rechter veroordeelde hem nu tot een rijverbod van 15 dagen en een boete van 760 euro. De politie van de zone Mira waarschuwt voor bankkaartfraude door valse politieagenten. Het doet dat nadat de voorbije week zowel in Zwevegem als in Anzegem voor in totaal 21.700 euro op een frauduleuze manier van de rekening van slachtoffers verdween. Telkens gaan de daders op dezelfde manier te werk. Meestal oudere en kwetsbare personen krijgen telefoon van iemand die zich als politieagent voordoet. Aan de andere kant van de lijn beweert de oproeper dat er verdachte verrichtingen op hun bankrekening zijn waargenomen of dat er een inbrakengolf in de buurt is en er kostbare goederen in gevaar zijn. Slachtoffers worden onder druk gezet om snel te handelen en worden gevraagd bankkaart, pincode en eventueel andere waardevolle goederen klaar te leggen. De politiezone roept daarom op oudere en kwetsbare personen actief te informeren en te waarschuwen voor deze vorm van fraude. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Het westen droog met wat zon, in de rest van het land buien, mogelijk onweer, graad of 12. Ook de rest van het lange weekend blijft helaas wisselvallig.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Dit is Radio Oost-West.
1: Je maakt een goede keuze.
3: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. Olé, olé. U weet wel, met zo'n doek en een camera. Olé, olé. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Olé, olé. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Olé, olé. Ik zag de grootvader van Prince.

Ik heb het microfoonstatief wat dichterbij getrokken, want het is tijd voor de teletijdmachine. Jouw dagelijkse duik in het voorpagina nieuws in de geschiedenis van de dag. In 1993 pleegt Patrick Hamers zelfmoord in zijn cel in Vorst. De bende Hamers pleegde gewelddadige overvallen op geldtransporten in de jaren 80. Patrick Hamers ontvoerde ook oud-premier Paul van den Boeynans. Hamers werd Le Grand Blond genoemd wegens zijn lichaamslengte, zijn blauwe ogen en zijn blonde haren. Heb je vragen rond zelfdoding? Neem dan contact op met de zelfmoordlijn op 1813. In 2008 maakt Justine Henin bekend te stoppen met tennissen. Ruim een jaar later deed ze alweer haar rentrée. 3 jaar later, in januari 2011, stopte ze opnieuw wegens een chronische kwetsuur aan haar elleboog. Ze heeft 7 Grand Slam toernooien op haar naam staan, waaronder 4 keer Roland Garros en een gouden medaille op de Olympische Spelen in Athene. In 2016 werd Justine Henin opgenomen in de Tennis Hall of Fame. In 1938 is Paul-Henri Spaak de eerste socialistische premier in ons land. In zijn loopbaan was hij 3 keer premier, onder meer in de regering in ballingschap in Londen, tijdens de Tweede Wereldoorlog en ook tijdens de koningskwestie over de niet gewenste terugkeer van Leopold III. Paul-Henri Spaak was een groot voorstander van een eengemaakt Europa. Tijdens zijn regeerperiode werd ook het vrouwenkiesrecht ingevoerd.

0: Op 14 mei 1899 is de Nederlandse beroepsfotograaf David Kiek overleden. Zijn familienaam is in Nederland en ook in ons land een synoniem voor een foto nemen, een kiekje nemen. Hij werd vooral bekend door zijn groepsfoto's van studenten in een dakgoot of op een keukentrap of met gekke bekken van dichtbij. Hij werd daarvoor dikwijls midden in de nacht uit zijn bed gehaald. Vandaar dat hij het fotograferen vlug wou doen en soms ook wel onscherp. Een kiekje nemen dus. Vandaag 5 jaar geleden, in 2021, is de Canadese professor Lee Ross overleden. Hij was vooral bekend voor zijn onderzoek naar het vals bewustzijn. Dit is de neiging van mensen om te denken dat anderen dezelfde keuzes zullen maken als zijzelf. Mensen die dezelfde keuzes maken worden als normaal en verstandig aanzien, terwijl de kleinere groep die anders denkt ze eerder als negatief beoordelen. Het onderzoek van sociaal psycholoog Lee Ross toonde aan dat mensen geneigd zijn te overschatten hoe hangbaar hun eigen ideeën zijn en dat ze anderen die andere afwijkende opvattingen hebben sneller negatief beoordelen. Vandaag in 1948 roept Israël de onafhankelijkheid uit. Dat was op het moment dat het Britse mandaat over Palestina verliep. De onafhankelijkheidsverklaring was het sluitstuk van een proces dat eind 19e eeuw begon met het streven naar een eigen Joodse staat. De Amerikaanse president Truman erkende de nieuwe onafhankelijke staat Israël nog dezelfde dag, 14 mei 1948 dus. Op 15 mei 1948 viel buurland Egypte het nieuwe Israël aan. Ook de buurlanden Libanon, Syrië, Irak en Saoedi-Arabië keerden zich tegen Israël. Het was het begin van de Arabisch-Israëlische oorlog. Honderdduizenden Palestijnen sloegen op de vlucht of werden uit hun woonplaats verdreven. In 1998 overlijdt Frank Sinatra. The Voice, zoals hij ook werd genoemd, was de stem van onder meer My Way, Strangers in the Night en New York, New York. Zijn hele carrière werd hij beschuldigd van contacten met de maffia. Net een jaar geleden, op 15 mei 2025, schafte de regering De Wever de wet op de kernuitstap af. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine, hetzelfde uur.
1: Radio Oost-West.
2: Lokaal en muzikaal.
1: Op elk moment.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be. Welkom bij Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond. Het is 5:00. Radio
3: Nieuws. Op verschillende plaatsen is er hinder door noodweer. In Beersel bij Mechelen sloeg de bliksem in op een boom in de voortuin van een huis. Het dak liep schade op, net als de elektriciteitsinstallatie en de leidingen in het huis. Het is niet zeker of de mensen daar kunnen blijven wonen. Door de blikseminslag viel de stroom in de hele straat uit. In Limburg kreeg de brandweer 40 oproepen binnen voor omgewaaide bomen, afgebroken takken en wateroverlast. Het Federaal Voedselagentschap onderzoekt hoe het kon gebeuren dat teruggeroepen besmette babymelk toch weer in de rekken belandde. Het zou gaan om een 200-tal dozen van het merk Nutrillion van producent Danone. Het FAVV is nu bezig om de besmette melk weer maar eens op te sporen en overal uit de rekken te laten halen. In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Volksgezondheid ontslag, omdat hij in rijke zeggen geen vertrouwen meer heeft in premier Starmer. Dat laat hij zelf weten op X. Starmer staat al langer onder druk door de zware nederlaag van zijn partij tijdens de lokale verkiezingen en de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had banden met zedendelinquent Epstein. Amerikaans president Trump heeft zijn Chinese collega Xi Jinping en zijn vrouw uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis op 24 september. Trump is nu zelf op staatsbezoek in China om de handelsrelaties tussen de beide landen te verbeteren na de spanningen en de oorlog met invoerheffingen van de voorbije maanden. Het zou goed zijn als die twee alles bijleggen, uiteraard. Het staatsbezoek van Trump duurt trouwens nog tot morgen. De finale van het WK voetbal in de VS krijgt deze zomer een eigen halftime show, zoals de Super Bowl in het American Football. Dat is inmiddels aangekondigd door Coldplay-frontman Chris Martin samen met enkele figuren uit de Muppet Show. Ze maakt ook enkele namen van artiesten bekend. De WK-finale vindt plaats op 19 juli in New York. Radio Vanavond en vannacht trekken de buien weg en klaart het op, maar het koelt flink af bij 3 graden. Aan de kust is het zachter. Morgen eerst zon, later wolken en buien vanaf het westen. Mogelijk met onweer, temperaturen 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, meestal droog, maar wel iets zachter bij temperaturen rond 17 graden dan.

Een hele goede donderdagnamiddag en welkom bij Muzikamenten, jouw muzikaal medicijn tegen de dagelijkse stress. Voor velen vandaag een vakantiedag, het is eigenlijk een zondag. Onze lieve Heer Hemelvaart is het vandaag, dus we vliegen naar de lucht. En we doen dit met een luchtballon van Nena, 99 Luftballon.

Lassen vliegen zal wel niet lukken vandaag. Een beetje te veel wind, geen luchtballons. Maar dat zal nog wel komen volgend weekend. Spreken ze van 25 graden en meer. Laat ons hopen. Op zaterdag 4 juli viert Wingene in deelgemeente Ruislede Vlaanderen feest. En is ook meteen een start van het cultuurseizoen. En dit is een nieuw park naast de kerk in Ruislede. Vanaf 16 uur is er kinderanimatie, foodtrucks en sfeer voor het hele gezin. En op het podium staan Samson en Marie, Maxim, Too Fabiola en coverband Cookies and Cream. Bekend van onder meer Tomorrowland en Rock Werchter. En volgens Schepen Brecht Warnee wordt het een warme en toegankelijke feestdag voor jong en oud. En jawel, ik zal er ook aanwezig zijn. En hier zijn ze dan, Too Fabiola. En we zijn een beetje in onze Eurosong vibes. Dus laten we nog dat Eurosong van Too Fabiola nog eens op jullie loslaten. She's After My Piano. Uit 2014. She's

was er eentje van Nicole der Altemand und das Meer. En Nicole was ooit nog te gast op het Eurosongfestival met Ein bisschen Liebe. Maar in welk jaar, ja, dat weet ik niet meer. Ik denk ergens in de jaren 80. De wandelclub De Wattewiestappers uit Tielt die blijft maar groeien. De vereniging die vorig jaar haar 25 jaar bestaan vierde, heeft ondertussen de kaap van 500 leden bereikt. Het 500ste lid was Nathan Kerkhoven uit Schuiverskapelle. En die werd tijdens de natuurtocht feestelijk in de bloemetjes gezet. De club merkt sinds corona een blijvende toename van wandelaars en stelde ondanks ook een vernieuwde bestuur en een vernieuwde website voor. En je hoort het al, Cher komt eraan, die gaat ook wandelen. Walking in Memphis.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Muzikamente. Jan Spees.
2: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

Onze Marco Borsato met Rood, een hit uit 2006, stond wekenlang nummer 1 in de hitparade. Terug naar onze regio. In Meulebeke is een nieuwe vereniging voor liefhebbers van oldtimer brommers opgericht. BC Midlife zag het levenslicht in Café de Gouden Leeuw en is een initiatief van Bart van der Straten en Philip Soenens. De club telt voorlopig een achttal leden en wil maandelijks ritjes organiseren in de regio. Iedereen met een brommertje van minstens 30 jaar oud kan vrijblijvend aansluiten. Op termijn droomt de vereniging ook van een eigen meeting en ook andere activiteiten.

Eentje van Robert Miles and Children. Heel mooi. Uit 96 was dit. Ja, Herbert Verhagen. Dus die, ja, die ken je. Herbert Verhagen is onze huisartiest uit Kuurne. En die viert wel een bijzondere mijlpaal. Hij is al 15 jaar lang iedere zondagmorgen te zien bij MenTV. En de 52-jarige presentator werd intussen ook al 25 jaar voor de VRT. En presenteerde vandaag de dag ook naar presenteert vandaag de dag Klaar Wakker op Radio Bene. Dat is op DAB. Herbert kijkt met trots terug op programma's als de Vlaamse Top 10, maar bruist nog altijd van plannen. Zijn grote droom, een talkshow op verplaatsing met live muziek van artiesten. Herbert, als wij als Radio Oost-West een handje kunnen toesteken, ja, dan gaan we dat zeker laten weten. Want ja, Herbert Pleissen blijft toch altijd onze huisartiest. Hier is hij trouwens met zijn nieuwe Je blijft mij altijd verbazen.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Hoevenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Gewoon gezellig.

is eentje van Freddy Brick en Überall of the World, of eigenlijk de medley uit 75. Prachtig, dat kan die man toch zingen, of kon die man toch zingen. We zijn volop in de week van het Eurosongfestival. En jawel, België gaat nog eens naar de finale met Ezilia, of Ezila, dacht ik, Dancing on the Ice. In de tweede uur gaan we die nog eens op jou loslaten, maar 10 jaar geleden, exact 10 jaar geleden, was het aan deze Laura Tesoro. En je hoort ze al op de achtergrond met deze What's the Pressure?

What's the pressure? Geen pressure meer, want heet van de naals nieuws uit het voetbalwereld, uit de voetbalwereld. Net afgelopen Union Anderlecht, de bekerfinale voor de beker van België. Het heeft wel 120 minuten moeten duren, maar Union wint de beker van België tegen Anderlecht. De score na 120 minuten was 3-1 voor Union. En we hebben nog een voetbalplaat voor u. Hier is Jeff van Utsel.

zou daar richting aanwijzers moeten plaatsen. Niet te veel natuurlijk.

0: fisicamente.
1: Jan Space.

Maxim en Babette, hoe dan ook, staan ook nummer 1 in onze Media Mix Top 20. En jawel, onze Geert van de Zande is terug hoor. Iedere zondag tussen 12 en 2 uur hoor je de Media Mix Top 20 met collega Geert van de Zande. En natuurlijk, we gaan zo stil naar de tijd zijn van 6 uur met deze heren.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 6 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man van 53 uit Meulebeke heeft in de rechtbank van Brugge 15 maanden cel gekregen voor belaging. Amper een dag na zijn vorige veroordelingen begon de man zijn ex-vriendin al opnieuw te stalken. Aan de burgerlijke partij moet de man nu ook meer dan 4000 euro schadevergoeding betalen. Lucien de Smet, de medeoprichter van de gekende meubelzaak De Smet in Wakke, is overleden in het ziekenhuis van Waregem. Hij was 92. Samen met zijn broer sliep hij school in Wakke. Zijn vader startte ondertussen een schrijnwerkerij in ramen, deuren en meubelen. In 1958 startte hij de bouw van de winkel Meubelen De Smet. Ondertussen is de winkel en het bedrijf aan de vierde generatie toe. De uitvaartdienst vond gistermorgen plaats in het uitvaartcentrum De Smet. Een 70er uit Waregem heeft van de politierechter 15 dagen rijverbod gekregen omdat hij vluchtmisdrijf pleegde na een banaal ongeval. De man ontkende tegenover de politie dat hij gebotst was. De feiten dateren van 15 november vorig jaar. In Waregem reed de man een geparkeerd voertuig aan bij het achteruitrijden. Met zijn trekhaak duwde hij zelfs een gat in de nummerplaat van de aangereden wagen. De eigenaar vroeg hem om ter plaatse te blijven, maar de 70er stapte uit, raapte het dopje van zijn trekhaak op en stapte weer in zijn wagen en reed weg. Tegen de politie, die even later bij hem thuis aankwam, ontkende hij alles. De rechter veroordeelde hem nu tot een rijverbod van 15 dagen en een boete van 760 euro. De politie van de zone Mira waarschuwt voor bankkaartfraude door valse politieagenten. Het doet dat nadat de voorbije week zowel in Zwevegem als in Anzegem voor in totaal 21.700 euro op een frauduleuze manier van de rekening van slachtoffers verdween. Telkens gaan de daders op dezelfde manier te werk. Meestal oudere en kwetsbare personen krijgen telefoon van iemand die zich als politieagent voordoet. Aan de andere kant van de lijn beweert de oproeper dat er verdachte verrichtingen op hun bankrekening zijn waargenomen of dat er een inbrakengolf in de buurt is en er kostbare goederen in gevaar zijn. Slachtoffers worden onder druk gezet om snel te handelen en worden gevraagd bankkaart, pincode en eventueel andere waardevolle goederen klaar te leggen. De politiezone roept daarom op oudere en kwetsbare personen actief te informeren en te waarschuwen voor deze vorm van fraude. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Vanavond en vannacht trekken de buien weg en klaart het op, maar het koelt flink af bij 3 graden. Aan de kust is het zachter. Morgen eerst zon, later wolken en buien vanaf het westen. Mogelijk met onweer, temperaturen 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, meestal droog, maar wel iets zachter bij temperaturen rond 17 graden dan.
6: Muzikamenten met Jan Space.

Ja, welkom in het tweede uurtje van deze Muzikamenten. Nog tot 7 uur, over een half uurtje, is er onze conference van de week. En wie het is, ja, dat blijf gewoon luisteren, dan zal je het horen binnen een klein half uurtje. Dit was Scylla en we hopen dus dat ze het zaterdag goed doet. Onze inzending van dit jaar voor het Eurovisie Songfestival Dancing on the Ice. En weet je het nog, mensen, 40 jaar geleden, ook rond deze periode, was er ook Eurosongfestival. En toen won inderdaad deze vrouw, Sandra Kim, 1986, met deze J'aime la vie.

0: Belgique 12 points, Belgium 12 points. Ja, we hopen dat het zaterdag ook van dat zal zijn voor Isila. Of ja, ik mis altijd, het is moeilijk. Ik vind het een moeilijke naam om uit te spreken. Maar als ze maar veel punten scoort. Ik vind het toch altijd iets leuk. En hopelijk daar niet te veel politiek mee gemoeid. Hè. Gewoon naar de liedjes luisteren en naar de show. Dat vind ik het belangrijkste. In Wielsbeke starten binnenkort 3 gezondheidswandelingen die beweging combineren met inspirerende gezondheidsthema's. De eerste wandeling vertrekt op woensdag 20 mei in de Sint-Brixuskerk in Ooijem. De routes zijn tussen de 4,5 en 5,5 kilometer lang, kindvriendelijk en ook rolstoeltoegankelijk. Met het initiatief wil de gemeente inwoners op een laagdrempelige manier aanzetten tot meer bewegen. In het kader van haar dementievriendelijke werking. Inschrijven voor de begeleide wandeling kan via gezondheid@wielsbeke.be.
1: Moest hier mijn jong leven studeren. Ik werd computerspecialist. Kost het zodanig programmeren. Tot ik van toen nog blaas niet meer wist. Bijvoorbeeld hoeveel mocht

Ik had een us, het was een kasteelke, met vast tapet en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke. En ik pijs de kijk, het is me gevang. Wil je elektrisch installeren?

blijft toch wel mooi. Deze Engelbert Humperdinck was eentje uit 68. Quando, quando. Ja, soms zou ik hem eens durven draaien op de zondagnamiddag tussen 3 en 4 tijdens Zo klonk het toen. En ja, nu zaterdag. Het is hier wel te doen in Wingene. Want Wingene staat volop in het teken van Kom op tegen kanker. De gemeente is officieel het officiële middagdorp tijdens de jaarlijkse fietsactie. Waar honderden deelnemers halt houden om even uit te blazen. En niet en nieuwe energie op te doen uiteraard. Met het initiatief wil Wingene solidariteit tonen met iedereen die getroffen wordt door kanker. Ook Radio Oost-West is erbij. Tussen 11 en 15 uur zenden we live uit vanuit Wingene met onze mobiele studio. En ooit was de actie van Kom op tegen kanker in 1990 opgestart en dat was nog met Jimmy Frey toen hij ook door de vreselijke ziekte getroffen is. Maar u ziet wel, Jimmy Frey is nog altijd alive and kicking. En dan hebben de artiesten samen in de studio gedoken en hebben dit nummer gezongen.

0: artiesten tegen kanker en samenleven. Dus ik zei het al, zaterdag komen ze, ik denk van Mechelen rijden ze en Wingenen is het een middagdorp, komen ze naar Wingenen en dan rijden ze terug naar Mechelen. Zeker eens komen als je hier in de buurt van Wingenen bent. Je bent er zeker welkom om al die fietsers mooi te verwelkomen. Maar heel belangrijk mensen, zaterdag zenden we uit via onze Camille tussen 11 en 15 uur. Dat betekent dat het programma Vraag Maar Aan komt te vervallen. Dus nu zaterdag kan je uitzonderlijk geen verzoekjes aanvragen, is er geen Vraag Maar Aan. Dus hou ze voor de komende week. Je mag bellen, maar we gaan helaas niet opnemen, want we zijn niet in de studio, we zijn op verplaatsing. Je kan ons wel bekijken in Wingenen, want het zal de moeite zijn.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Noortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Muzikamente.
4: Jan Space.

Had je ze herkend? Jawel, Vicky Leandros met de Franse R. Ja, want ze spreekt zo wel een beetje, hè. Zo dadelijk de conferentie van de week, maar eerst Mario Matti.

0: Deze week is het de beurt aan Toon Hermans. Hij heeft het over eten en kwaaltjes. Veel luisterplezier.
1: Er is zo ontzettend veel mensen. Er is zo ontzettend wat jammer dat een heleboel mensen zo weinig hebben. Hè? Dat denk je allemaal wel eens aan. Wat kun je eraan doen? Weet je dat wij veel te veel eten hier? Veel te veel. Ik word laatst gevraagd door een kennis van me om te komen lunchen. Nou, ik wist niet wat ik zag, zeg. Tafel vol met voer. Vol met voer. En in het midden van de tafel stond op een grote schaal een ossentong. Nou, die had ik in geen jaren gezien, zeg. Zo'n lel van een tong. Toen zegt hij, neem een stukje van die tong. Ik zeg, nee, laat maar. Ik hou daar niet van wat zo'n beest in zijn bek gehad heeft. En niet meer. Ik zeg, geef mij maar een eitje en dan vind ik het lang weg. Ja, zo kun je het ook uitleggen. Ja. Nee, maar mensen, we eten te veel. En weet je dat de meeste kwalen komen van het eten? Dat weet je, hè? En de mensen hebben altijd kwalen gehad. Maar we hebben nou weer een nieuwe kwaal in deze tijd. En dat is de kwaal van als mensen wat hebben, dat ze het dan overal gaan rondbezuinen. Kijk, dat deden de mensen vroeger niet. Als je vroeger wat had, dan zei je niks. Hè? Maar nu als iemand wat heeft, dan gaat meteen naar iemand anders. Zegt van, heb jij ook wel eens dat je hier zo van die scheuten, zou ik maar zeggen. Heb jij dat ook wel?
2: Ja, dat heb ik ook.
1: Ja, dat heb ik ook. Ja, ja. Maar heb je ook dat het zo optrekt? Zo... Ja, heb ik ook. Ja, heb ik ook. Ja, maar heb je ook dat het zo dan van achter weer zo naar beneden... Ja. Heb ik precies zo, hier onder de... Zo. Ja, dat heb ik toch. Dat is belachelijk bijna, dames en heren. He? Dat is zo... En we kennen ook woorden op dat gebied. Die kenden de mensen vroeger niet. He? Bijvoorbeeld, dacht u dat mijn grootmoeder... dat die wist wat calorieën waren? Dat wist ze niet. Wist ze niet. Of dieet? Dat wist ze niet. Ja, dieet en die niet. Maar meer of niet. He? Maar tegenwoordig... De mensen kennen allerlei vreemde woorden die de mensen vroeger niet wisten. Hele gewone mensen die hebben het over hyperventilatie. Ik heb een beetje last van hyperventilatie.

0: Dat is zo overdreven. Als je het niet wist, had je er ook geen last van, geloof me dan. We weten te veel. Een woord als cholesterol. Dacht je dat mijn grootvader wist wat er was? Geen notie. Hè? En tegenwoordig komen de mannen elkaar op straat tegen. Zo van, hoe is het met jouw cholesterol? Hè? Dacht je dat het daar hoger of lager van werd? De mensen kramen er alles uit. Als er wat dwars zit, dan moet dat iedereen weten. Je schiet daar niks mee op. Ik kan u daar een voorbeeld van geven. Is geen mop hoor, wat ik u nu ga vertellen is mezelf overkomen. Als voorbeeld wat mensen er allemaal uitflappen. Ik zit te eten met mijn vrouw in een klein restaurantje. We willen net beginnen. Ik heb een soepje besteld, een ossenstaartje. Ja, ossenstaartje. Had er maar even ingehangen hoor, dus niet zo. Hè? Maar goed, we willen net beginnen met eten. Toen zit er een echtpaar achter ons, een echtpaar, een beetje van mijn leeftijd. En die man die draait zich om en die zegt opeens tegen mij, meneer Hermans, eet smakelijk. Nou, dat vind ik leuk natuurlijk. Hè. Dus ik zeg, dank u wel meneer. Ik hoop dat u ook smakelijk zult eten. Weet je wat die man zegt? Ik niet. Dus ik denk, oh god, u zal wel wat hebben. En dan word ik zo nieuwsgierig. Dus ik draai me weer om en ik zeg tegen die man, dat is echt gebeurd hoor, dat is geen mop. Ik zeg, meneer, dan moet u mij eens vertellen waarom u niet smakelijk zou eten. Weet je wat die zegt? Die man die zegt, meneer Hermans, ik kom net uit het ziekenhuis en ik heb een snee van 48 centimeter. Waarop zijn vrouw zegt, en die van mij is nog 10 centimeter langer. Vind je dat? Hoe vind je het nou? Het is echt gebeurd, mensen. Onder het eten. Toen komt de ober en die zegt, meneer Hermans, nog een sneetje. Ik zeg, ga weg. Mensen, luister, wie ben ik? Ik hoef u niks te leren. Hè? Maar als je wat gehad hebt, vergeet het. Vergeet het. Gewoon vergeten. Dat heb je alvast gehad.
1: Muzikamenten met Jan Spees.

was ongeveer 80. Ome Willem was ook net zoiets. Ze vonden het leven nog prachtig. Ze zaten nog recht op de fiets. Ze zagen elkaar alle dagen in het dorp

Willem, dat was een aparte. Hij zei toen hij de boodschap ontving: alleen kan een mens niet biljarten. Hij zette zijn pet op.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Muzikamente.
2: Jan Space.

We gaan daar mooie Sirtaki op dansen op deze van Vader Abraham en mooi Griekenland. En ja, wat kunnen we nog zeggen van de voetbalplannen van Oost-Rozebeke? Want de plannen voor een nieuw kunstgrasveld bij SC Oost-Rozebeke, die krijgen zelfs stilaan vorm. Tijdens de gemeenteraad bevestigde schepen van sport Jonas van Duinslager dat het archeologisch onderzoek start in de week van 18 mei. En als alles vlot verloopt, kunnen de werken ongeveer 4 weken later beginnen. Oost-Rozebeke werd daarvoor samen met Wielsbeke, waar gelijktijdig ook nieuwe kunstgrasvelden worden aangelegd. De aannemer voorziet een uitvoeringstermijn van 61 dagen, zodat de velden hopelijk klaar zijn tegen de start van het nieuwe voetbalseizoen.

Olivia Dean, Talk to Me, Man I Need. Een hitje van vorig jaar die nog steeds ergens genoteerd staat in de hitparade. In Ingelmunster heeft supermarktketen Jumbo officieel haar 45ste Belgische vestiging geopend. Al van bij de opening in de Bruggestraat was het bijzonder druk in en rond de nieuwe winkel. Filiaalmanager Roos Jansen spreekt van een enthousiaste start en wil sterk inzetten op klantvriendelijkheid en samenwerking met lokale handelaars. De winkel telt zo'n 30 vaste medewerkers en 70 flexijobbers en studenten, vooral uit de regio. Ook burgemeester Kurt Wendels is tevreden met de komst van Jumbo, dat volgens hem Ingelmunster nog aantrekkelijker maakt als winkelgemeente.

Ja, in het West-Vlaams hadden we daar een ander woord voor candy shop. Spakkenwinkel noemden wij dat. Ja, het zal wel zijn. Als we even naar buiten kijken, koud weer, huurweer, het waait een beetje, temperaturen met amper 10, 11 graden. En als ik dat net het weerbericht gehoord heb, hadden we vannacht zelfs tot temperaturen van amper 3 graden. Misschien wel lichte nachtvorst. Het is dus weer om binnen te zitten, misschien naar Radio Oost-West te luisteren en misschien een glühwein te drinken of een glühwein te drinken in het hutje van Babette.

0: Ja, het hutje van Babette. En deze muzikamenten zitten op voor vandaag. Ja, en ik bedank mijn technieker van vandaag, onze Cindy. Dag Cindy. Kom er even bij. Ja?
1: Moet dit echt?
0: Het was toch goed, hè? Ja.
1: Ja,
0: het was toch in orde, ja?
1: Ja? Voelt een beetje als voor de leeuwen gegooid worden.
0: Goed zo. Ja, ja, moet allemaal geleerd worden hier op Radio Oost-West. En je kan nog. We zoeken natuurlijk ook nog medewerkers als je wil meewerken aan een radioprogramma. Ja, met de stemtest dan kan je hier ook eventueel voor deze micro belanden. Ik wens u voor vandaag nog een leuke donderdagavond. Geniet vooral van binnen, want buiten zal het niet veel zaak zijn. Maar we zijn er 24 op 24, 7 dagen op 7 voor jullie. Fijne avond, bye bye.

0: Goedenavond, het is 7 uur.
1: Op verschillende plaatsen is er hinder door noodweer. In Beersel bij Mechelen sloeg de bliksem in op een boom in de voortuin van een huis. Het dak liep schade op, net als de elektriciteitsinstallatie en de leidingen in het huis. Het is niet zeker of de mensen daar kunnen blijven wonen. Door de blikseminslag viel de stroom in de hele straat uit. In Limburg kreeg de brandweer 40 oproepen binnen voor omgewaaide bomen, afgebroken takken en wateroverlast. Het Federaal Voedselagentschap onderzoekt hoe het kon gebeuren dat teruggeroepen besmette babymelk toch weer in de rekken belandde. Het zou gaan om een 200-tal dozen van het merk Nutrillion van producent Danone. Het FAVV is nu bezig om de besmette melk weer maar eens op te sporen en overal uit de rekken te laten halen. In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Volksgezondheid ontslag, omdat hij in rijke zeggen geen vertrouwen meer heeft in premier Starmer. Dat laat hij zelf weten op X. Starmer staat al langer onder druk door de zware nederlaag van zijn partij tijdens de lokale verkiezingen en de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had banden met zeer delinquent Epstein. Amerikaans president Trump heeft zijn Chinese collega Xi Jinping en zijn vrouw uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis op 24 september. Trump is nu zelf op staatsbezoek in China om de handelsrelaties tussen de beide landen te verbeteren na de spanningen en de oorlog met invoerheffingen van de voorbije maanden. Het zou goed zijn als die twee alles bijleggen, uiteraard. Het staatsbezoek van Trump duurt trouwens nog tot morgen. De finale van het WK voetbal in de VS krijgt deze zomer een eigen halftime show, zoals de Super Bowl in het American Football. Dat is inmiddels aangekondigd door Coldplay-frontman Chris Martin samen met enkele figuren uit de Muppet Show. Ze maakt ook enkele namen van artiesten bekend. De WK-finale vindt plaats op 19 juli in New York. Radio Vanavond en vannacht trekken de buien weg en klaart het op, maar het koelt flink af bij 3 graden. Aan de kust is het zachter. Morgen eerst zon, later wolken en buien vanaf het westen. Mogelijk met onweer, temperaturen 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, meestal droog, maar wel iets zachter bij temperaturen rond 17 graden dan.
0: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.
3: Regionale informatie
2: en de mooiste muziek.

microfoonstatief wat dichterbij getrokken, want het is tijd voor de teletijdmachine. Jouw dagelijkse duik in het voorpagina nieuws in de geschiedenis van de dag. In 1993 pleegt Patrick Hamers zelfmoord in zijn cel in Vorst. De bende Hamers pleegde gewelddadige overvallen op geldtransporten in de jaren 80. Patrick Hamers ontvoerde ook oud-premier Paul van den Boeijnans. Hamers werd Le Grand Blond genoemd wegens zijn lichaamslengte, zijn blauwe ogen en zijn blonde haren. Heb je vragen rond zelfdoding? Neem dan contact op met de zelfmoordlijn op 1813. In 2008 maakt Justine Henin bekend te stoppen met tennissen. Ruim een jaar later deed ze alweer haar rentrée. 3 jaar later, in januari 2011, stopte ze opnieuw wegens een chronische kwetsuur aan haar elleboog. Ze heeft 7 Grand Slam toernooien op haar naam staan, waaronder 4 keer Roland Garros en een gouden medaille op de Olympische Spelen in Athene. In 2016 werd Justine Henin opgenomen in de Tennis Hall of Fame. In 1938 is Paul-Henri Spaak de eerste socialistische premier in ons land.

0: In zijn loopbaan was hij 3 keer premier, onder meer in de regering in ballingschap in Londen, tijdens de Tweede Wereldoorlog en ook tijdens de koningskwestie over de niet gewenste terugkeer van Leopold III. Paul-Henri Spaak was een groot voorstander van een eengemaakt Europa. Tijdens zijn regeerperiode werd ook het vrouwenkiesrecht ingevoerd. Op 14 mei 1899 is de Nederlandse beroepsfotograaf David Kiek overleden. Zijn familienaam is in Nederland en ook in ons land een synoniem voor een foto nemen, een kiekje nemen. Hij werd vooral bekend door zijn groepsfoto's van studenten in een dakgoot of op een keukentrap of met gekke bekken van dichtbij. Hij werd daarvoor dikwijls midden in de nacht uit zijn bed gehaald. Vandaar dat hij het fotograferen vlug wou doen en soms ook wel onscherp. Een kiekje nemen dus. Vandaag 5 jaar geleden, in 2021, is de Canadese professor Lee Ross overleden. Hij was vooral bekend voor zijn onderzoek naar het vals bewustzijn. Dit is de neiging van mensen om te denken dat anderen dezelfde keuzes zullen maken als zijzelf. Mensen die dezelfde keuzes maken worden als normaal en verstandig aanzien, terwijl de kleinere groep die anders denkt ze eerder als negatief beoordelen. Het onderzoek van sociaal psycholoog Lee Ross toonde aan dat mensen geneigd zijn te overschatten hoe hangbaar hun eigen ideeën zijn en dat ze anderen die andere afwijkende opvattingen hebben sneller negatief beoordelen. Vandaag in 1948 roept Israël de onafhankelijkheid uit. Dat was op het moment dat het Britse mandaat over Palestina verliep. De onafhankelijkheidsverklaring was het sluitstuk van een proces dat eind 19e eeuw begon met het streven naar een eigen Joodse staat. De Amerikaanse president Truman erkende de nieuwe onafhankelijke staat Israël nog dezelfde dag, 14 mei 1948 dus. Op 15 mei 1948 viel buurland Egypte het nieuwe Israël aan. Ook de buurlanden Libanon, Syrië, Irak en Saoedi-Arabië keerden zich tegen Israël. Het was het begin van de Arabisch-Israëlische oorlog. Honderdduizenden Palestijnen sloegen op de vlucht of werden uit hun woonplaats verdreven. In 1998 overlijdt Frank Sinatra. The Voice, zoals hij ook werd genoemd, was de stem van onder meer My Way, Strangers in the Night en New York, New York. Zijn hele carrière werd hij beschuldigd van contacten met de maffia. Net een jaar geleden, op 15 mei 2025, schafte de regering De Wever de wet op de kernuitstap af. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine, zelfde uur.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: De avond van Oost-West.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man van 53 uit Meulebeke heeft in de rechtbank van Brugge 15 maanden cel gekregen voor belaging. Amper een dag na zijn vorige veroordelingen begon de man zijn ex-vriendin al opnieuw te stalken. Aan de burgerlijke partij moet de man nu ook meer dan 4000 euro schadevergoeding betalen. Lucien de Smet, de medeoprichter van de gekende meubelzaak De Smet in Wakke, is overleden in het ziekenhuis van Waregem. Hij was 92. Samen met zijn broer sliep hij school in Wakke. Zijn vader startte ondertussen een schrijnwerkerij in ramen, deuren en meubelen. In 1958 startte hij de bouw van de winkel Meubelen De Smet. Ondertussen is de winkel en het bedrijf aan de vierde generatie toe. De uitvaartdienst vond gistermorgen plaats in het uitvaartcentrum De Smet. Een 70er uit Waregem heeft van de politierechter 15 dagen rijverbod gekregen omdat hij vluchtmisdrijf pleegde na een banaal ongeval. De man ontkende tegenover de politie dat hij gebotst was. De feiten dateren van 15 november vorig jaar. In Waregem reed de man een geparkeerd voertuig aan bij het achteruitrijden. Met zijn trekhaak duwde hij zelfs een gat in de nummerplaat van de aangereden wagen. De eigenaar vroeg hem om ter plaatse te blijven, maar de 70er stapte uit, raapte het dopje van zijn trekhaak op en stapte weer in zijn wagen en reed weg. Tegen de politie, die even later bij hem thuis aankwam, ontkende hij alles. De rechter veroordeelde hem nu tot een rijverbod van 15 dagen en een boete van 760 euro. De politie van de zone Mira waarschuwt voor bankkaartfraude door valse politieagenten. Het doet dat nadat de voorbije week zowel in Zwevegem als in Anzegem voor in totaal 21.700 euro op een fraudeleuze manier van de rekening van slachtoffers verdween. Telkens gaan de daders op dezelfde manier te werk. Meestal oudere en kwetsbare personen krijgen telefoon van iemand die zich als politieagent voordoet. Aan de andere kant van de lijn beweert de oproeper dat er verdachte verrichtingen op hun bankrekening zijn waargenomen of dat er een inbrakengolf in de buurt is en er kostbare goederen in gevaar zijn. Slachtoffers worden onder druk gezet om snel te handelen en worden gevraagd bankkaart, pincode en eventueel andere waardevolle goederen klaar te leggen. De politiezone roept daarom op oudere en kwetsbare personen actief te informeren en te waarschuwen voor deze vorm van fraude. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Vanavond en vannacht trekken de buien weg en klaart het op, maar het koelt flink af bij 3 graden. Aan de kust is het zachter. Morgen eerst zon, later wolken en buien vanaf het westen. Mogelijk met onweer, temperaturen 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, meestal droog, maar wel iets zachter bij temperaturen rond 17 graden dan.
5: Radio Oost-West.
6: De avond van Oost-West.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
4: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
5: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
4: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
3: Alleen maar de mooiste muziek.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: In Beersel, deelgemeente van Putten, is een bliksem ingeslagen op een boom. Die stond in een voortuin aan de Heijse Steenweg. Ook een dakkapel aan de voorkant van de woning raakte door de inslag beschadigd. Er was een felle knal waarna aan de hele straat de stroom uitviel. De bliksem sloeg in op een grote sparg in de voortuin van een gezin en takte af naar de dakkapel van dezelfde woning. Brandweer en hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar de inslag veroorzaakte gelukkig geen brand. De schade is wel aanzienlijk. Niet alleen is heel de elektriciteitsinstallatie vernield en de leidingen. Alles is zwaar beschadigd, maar er is ook grote schade aan de voorkant van het huis. Het is niet zeker of het gezin daar kan blijven wonen. De Deense koningin Margarethe II is opgenomen in het ziekenhuis met pijn op de borst, meldt het Deense Hof op de officiële website. De koningin is moe, maar houdt moed. Al dus het koninklijk huis. Meer informatie is er niet. Op heel wat plekken in Nederland is het een traditie om op hemelvaart te gaan dauwtrappen. Dat betekent zeer vroeg opstaan en de natuur intrekken. Of andere mensen vooral wakker maken met veel lawaai. Dat gebeurde vooral in Noord-Holland. Het is een traditie die daar wordt verder gezet. Ja, en dan hebben we de dodentol na de massale Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Die gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag. Die is al opgelopen tot 5. Er zijn ook 40 gewonden. Nog volgens de president is in de zuidelijke regio Gerson een voertuig van een humanitaire VN-missie in Oekraïne twee keer geraakt door Russische drones. Hij gaf verder geen details en kon ook niet zeggen of er gewonden zijn gevallen. En dan toch nog even naar het staatsbezoek van Trump in China. Trump zal zich in de komende dagen nader uitspreken over Taiwan. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent verklaard. Het zou geen top tussen de VS en China zijn als de kwestie Taiwan niet aan de orde zou komen, aldus Bessent, die de Amerikaanse president in China vergezelt. China beschouwt Taiwan nog steeds als een van zijn afvallige provincies. De weersverwachting vanavond en vannacht is er nog kans op felle regen, hagel en zelfs onweersbuien, alhoewel het in de loop van de nacht opklaart. Temperaturen vannacht 3 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld als vandaag. Het weekend wordt iets zachter.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goedenavond, het is 10 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man van 53 uit Meulebeke heeft in de rechtbank van Brugge 15 maanden cel gekregen voor belaging. Amper een dag na zijn vorige veroordelingen begon de man zijn ex-vriendin al opnieuw te stalken. Aan de burgerlijke partij moet de man nu ook meer dan 4000 euro schadevergoeding betalen. Lucien de Smet, de medeoprichter van de gekende meubelzaak De Smet in Wakke, is overleden in het ziekenhuis van Waregem. Hij was 92. Samen met zijn broer sliep hij school in Wakke. Zijn vader startte ondertussen een schrijnwerkerij in ramen, deuren en meubelen. In 1958 startte hij de bouw van de winkel Meubelen de Smet. Ondertussen is de winkel en het bedrijf aan de vierde generatie toe. De uitvaartdienst vond gistermorgen plaats in het uitvaartcentrum De Smet. Een 70er uit Waregem heeft van de politierechter 15 dagen rijverbod gekregen omdat hij vluchtmisdrijf pleegde na een banaal ongeval. De man ontkende tegenover de politie dat hij gebotst was. De feiten dateren van 15 november vorig jaar. In Waregem reed de man een geparkeerd voertuig aan bij het achteruitrijden. Met zijn trekhaak duwde hij zelfs een gat in de nummerplaat van de aangereden wagen. De eigenaar vroeg hem om ter plaatse te blijven, maar de 70er stapte uit, raapte het dopje van zijn trekhaak op en stapte weer in zijn wagen en reed weg. Tegen de politie, die even later bij hem thuis aankwam, ontkende hij alles. De rechter veroordeelde hem nu tot een rijverbod van 15 dagen en een boete van 760 euro. De politie van de zone Mira waarschuwt voor bankkaartfraude door valse politieagenten. Het doet dat nadat de voorbije week zowel in Zwevegem als in Anzegem voor in totaal 21.700 euro op een fraudeleuze manier van de rekening van slachtoffers verdween. Telkens gaan de daders op dezelfde manier te werk. Meestal oudere en kwetsbare personen krijgen telefoon van iemand die zich als politieagent voordoet. Aan de andere kant van de lijn beweert de oproeper dat er verdachte verrichtingen op hun bankrekening zijn waargenomen of dat er een inbrakengolf in de buurt is en er kostbare goederen in gevaar zijn. Slachtoffers worden onder druk gezet om snel te handelen en worden gevraagd bankkaart, pincode en eventueel andere waardevolle goederen klaar te leggen. De politiezone roept daarom op oudere en kwetsbare personen actief te informeren en te waarschuwen voor deze vorm van fraude. En tot zover dit regio nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
6: Radio Oostwest, meer bericht.
7: Vanavond en vannacht trekken de buien weg en klaart het op, maar het koelt flink af bij 3 graden. Aan de kust is het zachter. Morgen eerst zon, later wolken en buien vanaf het westen. Mogelijk met onweer, temperaturen 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, meestal droog, maar wel iets zachter bij temperaturen rond 17 graden dan.
8: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

heb het microfoonstatief wat dichterbij getrokken, want het is tijd voor de teletijdmachine. Jouw dagelijkse duik in het voorpagina nieuws in de geschiedenis van de dag. In 1993 pleegt Patrick Hamers zelfmoord in zijn cel in Vorst. De bende Hamers pleegde gewelddadige overvallen op geldtransporten in de jaren 80. Patrick Hamers ontvoerde ook oud-premier Paul van den Boeijnans. Hamers werd Le Grand Blond genoemd wegens zijn lichaamslengte, zijn blauwe ogen en zijn blonde haren. Heb je vragen rond zelfdoding? Neem dan contact op met de zelfmoordlijn op

0: 1813. In 2008 maakt Justine Henin bekend te stoppen met tennissen. Ruim een jaar later deed ze alweer haar rentrée. 3 jaar later, in januari 2011, stopte ze opnieuw wegens een chronische kwetsuur aan haar elleboog. Ze heeft 7 Grand Slam toernooien op haar naam staan, waaronder 4 keer Roland Garros en een gouden medaille op de Olympische Spelen in Athene. In 2016 werd Justine Henin opgenomen in de Tennis Hall of Fame. In 1938 is Paul-Henri Spaak de eerste socialistische premier in ons land. In zijn loopbaan was hij 3 keer premier, onder meer in de regering in ballingschap in Londen, tijdens de Tweede Wereldoorlog en ook tijdens de koningskwestie over de niet gewenste terugkeer van Leopold III. Paul-Henri Spaak was een groot voorstander van een eengemaakt Europa. Tijdens zijn regeerperiode werd ook het vrouwenkiesrecht ingevoerd. Op 14 mei 1899 is de Nederlandse beroepsfotograaf David Kiek overleden. Zijn familienaam is in Nederland en ook in ons land een synoniem voor een foto nemen, een kiekje nemen. Hij werd vooral bekend door zijn groepsfoto's van studenten in een dakgoot of op een keukentrap of met gekke bekken van dichtbij. Hij werd daarvoor dikwijls midden in de nacht uit zijn bed gehaald. Vandaar dat hij het fotograferen vlug wou doen en soms ook wel onscherp. Een kiekje nemen dus. Vandaag 5 jaar geleden, in 2021, is de Canadese professor Lee Ross overleden. Hij was vooral bekend voor zijn onderzoek naar het vals bewustzijn. Dit is de neiging van mensen om te denken dat anderen dezelfde keuzes zullen maken als zijzelf. Mensen die dezelfde keuzes maken worden als normaal en verstandig aanzien, terwijl de kleinere groep die anders denkt ze eerder als negatief beoordelen. Het onderzoek van sociaal psycholoog Lee Ross toonde aan dat mensen geneigd zijn te overschatten hoe hangbaar hun eigen ideeën zijn en dat ze anderen die andere afwijkende opvattingen hebben sneller negatief beoordelen. Vandaag in 1948 roept Israël de onafhankelijkheid uit. Dat was op het moment dat het Britse mandaat over Palestina verliep. De onafhankelijkheidsverklaring was het sluitstuk van een proces dat eind 19e eeuw begon met het streven naar een eigen Joodse staat. De Amerikaanse president Truman erkende de nieuwe onafhankelijke staat Israël nog dezelfde dag, 14 mei 1948 dus. Op 15 mei 1948 viel buurland Egypte het nieuwe Israël aan. Ook de buurlanden Libanon, Syrië, Irak en Saoedi-Arabië keerden zich tegen Israël. Het was het begin van de Arabisch-Israëlische oorlog. Honderdduizenden Palestijnen sloegen op de vlucht of werden uit hun woonplaats verdreven. In 1998 overlijdt Frank Sinatra. The Voice, zoals hij ook werd genoemd, was de stem van onder meer My Way, Strangers in the Night en New York, New York. Zijn hele carrière werd hij beschuldigd van contacten met de maffia. Net 1 jaar geleden, op 15 mei 2025, schafte de regering De Wever de wet op de kernuitstap af. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine, 12:00.
1: Radio Oost-West. De avond van Oost-West.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. De avond van Oost-West.

0: Nieuws. In Lille in de Antwerpse Kempen is de E34 gisteravond de tijd dicht geweest. Daar gebeurden verschillende ongevallen na een plotse hagelbui. 13 mensen raakten gewond en een motorrijder van 28 kwam er om. Een expert onderzoekt het ongeval. Geaardheid en homohaat moeten verplicht besproken worden in scholen, zegt Savaria, de koepel van de holibi-organisaties. Aanleiding een filmpje waarin een jongen van 14 in elkaar geslagen wordt omdat hij biseksueel is. Scholen kunnen zoiets op allerlei manieren bespreekbaar maken, zegt Savaria. Scholenkoepels en Vlaams onderwijsminister Demir zijn niet van plan om snel iets aan te passen. Argentijnse wetenschappers gaan in de stad Ushuaia onderzoeken van waar het dodelijke hantavirus komt. Dat dook later op een cruiseschip waarvan passagiers in de stad geweest waren. Uiteindelijk raakten 11 mensen besmet, 3 zijn overleden. Mogelijk liepen passagiers het hantavirus op door knaagdieren, maar volgens de stad komt dat virus daar al lang niet meer voor. De spelers van Union hebben de bekerwinst gevierd gisteravond. Eerst aten enkele van hen nog frietjes aan het Koning Boudewijnstadion. Daarna trokken ze naar hun fans op het Van Menenplein in Sint-Gilles in Brussel. Union klopte Anderlecht na verlengingen met 3-1. Zondag speelt Union in play-off 1 uit bij leider Club Brugge en dat is cruciaal in de strijd om de titel. Topclub Real Madrid zoekt een nieuwe voorzitter. Het heeft daarvoor de officiële procedure opgestart. Opmerkelijk, want huidig voorzitter Florentino Perez werd vorig jaar nog verkozen voor een termijn van 4 jaar. Hij is er al sinds 2009, maar krijgt bakken kritiek omdat Real al 2 jaar geen prijs meer pakte. Hij is voorlopig wel de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. De weersverwachting. Het is wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk onweer 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter. En een temperatuur van 17 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man van 53 uit Meulebeke heeft in de rechtbank van Brugge 15 maanden cel gekregen voor belaging. Amper een dag na zijn vorige veroordelingen begon de man zijn ex-vriendin al opnieuw te stalken. Aan de burgerlijke partij moet de man nu ook meer dan 4000 euro schadevergoeding betalen. Lucien de Smet, de medeoprichter van de gekende meubelzaak De Smet in Wakke, is overleden in het ziekenhuis van Waregem. Hij was 92. Samen met zijn broer sliep hij school in Wakke. Zijn vader startte ondertussen een schrijnwerkerij in ramen, deuren en meubelen. In 1958 startte hij de bouw van de winkel Meubelen De Smet. Ondertussen is de winkel en het bedrijf aan de vierde generatie toe. De uitvaartdienst vond gistermorgen plaats in het uitvaartcentrum De Smet. Een 70er uit Waregem heeft van de politierechter 15 dagen rijverbod gekregen omdat hij vluchtmisdrijf pleegde na een banaal ongeval. De man ontkende tegenover de politie dat hij gebotst was. De feiten dateren van 15 november vorig jaar. In Waregem reed de man een geparkeerd voertuig aan bij het achteruitrijden. Met zijn trekhaak duwde hij zelfs een gat in de nummerplaat van de aangereden wagen. De eigenaar vroeg hem om ter plaatse te blijven, maar de 70er stapte uit, raapte het dopje van zijn trekhaak op en stapte weer in zijn wagen en reed weg. Tegen de politie, die even later bij hem thuis aankwam, ontkende hij alles. De rechter veroordeelde hem nu tot een rijverbod van 15 dagen en een boete van 760 euro. De politie van de zone Mira waarschuwt voor bankkaartfraude door valse politieagenten. Het doet dat nadat de voorbije week zowel in Zwevegem als in Anzegem voor in totaal 21.700 euro op een fraudeleuze manier van de rekening van slachtoffers verdween. Telkens gaan de daders op dezelfde manier te werk. Meestal oudere en kwetsbare personen krijgen telefoon van iemand die zich als politieagent voordoet. Aan de andere kant van de lijn beweert de oproeper dat er verdachte verrichtingen op hun bankrekening zijn waargenomen of dat er een inbrakengolf in de buurt is en er kostbare goederen in gevaar zijn. Slachtoffers worden onder druk gezet om snel te handelen en worden gevraagd bankkaart, pincode en eventueel andere waardevolle goederen klaar te leggen. De politiezone roept daarom op oudere en kwetsbare personen actief te informeren en te waarschuwen voor deze vorm van fraude. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting. Het is wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk onweer 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter. En een temperatuur van 17 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: De nacht van Oost-West.
1: Radio Oost-West. Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Antwerp.
1: In Lille in de Antwerpse Kempen is de E34 gisteravond de tijd dicht geweest. Daar gebeurden verschillende ongevallen na een plotse hagelbui. 13 mensen raakten gewond en een motorrijder van 28 kwam er om. Een expert onderzoekt het ongeval. Geaardheid en homohaat moeten verplicht besproken worden in scholen, zegt Savaria, de koepel van de holibi-organisaties. Aanleiding een filmpje waarin een jongen van 14 in elkaar geslagen wordt omdat hij biseksueel is. Scholen kunnen zoiets op allerlei manieren bespreekbaar maken, zegt Savaria. Scholenkoepels en Vlaams onderwijsminister Demir zijn niet van plan om snel iets aan te passen. Argentijnse wetenschappers gaan in de stad Ushuaia onderzoeken van waar het dodelijke hantavirus komt. Dat dook later op een cruiseschip waarvan passagiers in de stad geweest waren. Uiteindelijk raakten 11 mensen besmet, 3 zijn overleden. Mogelijk liepen passagiers het hantavirus op door knaagdieren, maar volgens de stad komt dat virus daar al lang niet meer voor. De spelers van Union hebben de bekerwinst gevierd gisteravond. Eerst aten enkele van hen nog frietjes aan het Koning Boudewijnstadion. Daarna trokken ze naar hun fans op het Van Menenplein in Sint-Gilles in Brussel. Union klopte Anderlecht na verlengingen met 3-1. Zondag speelt Union in play-off 1 uit bij leider Club Brugge en dat is cruciaal in de strijd om de titel. Topclub Real Madrid zoekt een nieuwe voorzitter. Het heeft daarvoor de officiële procedure opgestart. Opmerkelijk, want huidig voorzitter Florentino Perez werd vorig jaar nog verkozen voor een termijn van 4 jaar. Hij is er al sinds 2009, maar krijgt bakken kritiek omdat Real al 2 jaar geen prijs meer pakte. Hij is voorlopig wel de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. Radio De weersverwachting. Het is wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk onweer 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter. En een temperatuur van 17 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man van 53 uit Meulebeke heeft in de rechtbank van Brugge 15 maanden cel gekregen voor belaging. Amper een dag na zijn vorige veroordelingen begon de man zijn ex-vriendin al opnieuw te stalken. Aan de burgerlijke partij moet de man nu ook meer dan 4000 euro schadevergoeding betalen. Lucien de Smet, de medeoprichter van de gekende meubelzaak De Smet in Wakke, is overleden in het ziekenhuis van Waregem. Hij was 92. Samen met zijn broer sliep hij school in Wakke. Zijn vader startte ondertussen een schrijnwerkerij in ramen, deuren en meubelen. In 1958 startte hij de bouw van de winkel Meubelen de Smet. Ondertussen is de winkel en het bedrijf aan de vierde generatie toe. De uitvaartdienst vond gistermorgen plaats in het uitvaartcentrum de Smet. Een 70er uit Waregem heeft van de politierechter 15 dagen rijverbod gekregen omdat hij vluchtmisdrijf pleegde na een banaal ongeval. De man ontkende tegenover de politie dat hij gebotst was. De feiten dateren van 15 november vorig jaar. In Waregem reed de man een geparkeerd voertuig aan bij het achteruitrijden. Met zijn trekhaak duwde hij zelfs een gat in de nummerplaat van de aangereden wagen. De eigenaar vroeg hem om ter plaatse te blijven, maar de 70er stapte uit, raapte het dopje van zijn trekhaak op en stapte weer in zijn wagen en reed weg. Tegen de politie, die even later bij hem thuis aankwam, ontkende hij alles. De rechter veroordeelde hem nu tot een